0: Goedemorgen, het is bijna 5:56. Het nieuws met Frauke Kallion. Veel commotie rond de WK-wedstrijd VS-België.
1: Ja, de Belgische voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse spit Balogun toch mag spelen tegen onze Rode Duivels vannacht. Hij was geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië, maar de FIFA veranderde plots zijn beslissing. Volgens Amerikaanse media omdat Trump met de FIFA-baas heeft gebeld. Onze voetbalbond bekijkt nu alle mogelijke stappen om die vrijstelling van Balogun toch nog aan te vechten. Bondscoach Rudy Garcia haalde fors uit. Hij spreekt van een 1 april grap op 5 juli. Maar voor de doelman Courtois verandert dat niets en willen de Rode Duivels gewoon winnen tegen de VS vannacht. Op het WK voetbal heeft Engeland zich daarnet knap geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg gastland Mexico in een knotsgekke wedstrijd. Het werd 2-3. Engeland kreeg al na 54 minuten een rode kaart en daarna vielen nog 2 strafschoppen. Engeland neemt het in de kwartfinale op tegen Noorwegen, want die won afgelopen nacht verrassend van Brazilië met 1-2. De Noorse sterspeler Erling Haaland was man van de match met 2 doelpunten. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales van een WK. Voor de Braziliaanse speler Neymar was het wellicht zijn laatste WK. En bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 doden gevallen. Er raakten ook 24 mensen gewond. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Meerdere mensen raakten bedolven onder het puin. Oekraïne reageerde dan weer met aanvallen op energieinstallaties op de door Russisch bezette regio de Krim. Het zat een tijd lang zonder elektriciteit.
0: Het nieuws van die rode kaart, vrouwtje, dat kan toch niet?
2: Ja, een president gewoon belt. I don't like red, please change the red.
0: Je ziet hem zo doen, hè. Oké, geen probleem.
3: Nostalgie weer.
0: Crazy.
1: Ja, het wordt weer een hete en zonnige week vandaag. Veel zon met enkele hoge wolken. Maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen opnieuw zon en hoge wolken tot 29 graden in het centrum. Woensdag zowat hetzelfde weer en vanaf donderdag wordt het zelfs nog wat warmer, tot zo'n 33 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Een gele kaart voor het nieuws met code geel, voor het weer bedoel ik, en een groene kaart voor de maandag. We gaan eraan beginnen.
3: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.
0: Goedemorgen, ochtendvriendjes. De zon is al wakker. Jij bent wakker, ik ben wakker. We vliegen gewoon in die maandag met de allerbeste muziek om de prut uit je ogen te halen.

Life is a flower. Het is een bloemetje. Je moet het gewoon plukken. En dat gaan we doen vanmorgen samen. Goedemorgen. 6 over 7. Vrienden van de gezelligste ochtendclub. Het is 6 juli. Die zomervakantie is nu echt wel begonnen. School is alweer vergeten tegen vandaag. En Veronique en Sander, die liggen nog te ronken. Die mogen eens uitslapen. Ze hebben het verdorie verdiend. Dus jij en ik staan samen de komende weken op hier bij Nostalgie. En ik ben blij om te zien dat we alweer met vele clubleden wakker zijn, zo om 6:07. En goedemorgen Kim, een stralende stem aan het begin van een stralende dag. Terug welkom op dit vroege uur, stuurt Dominique. Oh, dat maakt me nu blij, zo'n berichtjes. Merciekes. Tom zegt dan weer goedemorgen, ik ben al in Terneuzen aan het werk met Nostalgie op de achtergrond. Vele groetjes. Groot gelijk dat we nu al wakker zijn, want het grote Nostalgie reisbureau is open. Je kan zeer schone reizen winnen de komende weken lang. Deze week is het in de ochtend al een prijs voor lekker dichtbij, gewoon te gaan en te staan waar je wil. Want ik trakteer jou deze week op een trip met Dicar Mobile Home. Dus gewoon een huis op wielen waarmee je kan gaan en staan waar je wil. Dus blijf vooral luisteren. Maar dat is pas voor strakjes. Eerst gaan we rustig wakker worden en wil ik graag horen hoe jouw weekend geweest is. Zo op een maandagochtend ben je vaak nog aan het nagenieten van het weekend. Ik ben zelf gaan uitwaaien aan het zeetje, want ons mama woont daar in Brederen. En de Noordzee was zalig. Ze was warm, ze was wild ook, maar zo over de golven springen, dat is eigenlijk echt het beste wat je kan doen als je aan zee bent, hè. Dus het was een heel fijn weekend. Ik ben helemaal klaar om hier samen met jou erin te vliegen. Dus ik hoor graag hoe jouw weekend was. Ben je er klaar voor de werkweek of had je nog wat rust kunnen gebruiken? Ik hoor het allemaal graag.

En dan applaus voor Peter Frampton. Maar het is ook applaus voor jou. Want jij bent al wakker in die vroege maandagochtend om 6:15. Hoe was je weekend? Dat was de vraag. Het antwoord van Mark Schepers uit Essen is duidelijk. En misschien herkenbaar voor jou ook. Hij zegt, te kort. Oh, hopelijk heb je snel verlof, Mark. Frederike had een zalig weekendje Hertogenbosch. En Hans geniet nog na van een fenomenale David Byrne op Rockwerchter gisteren. Ik zag dat ook passeren. Dat was blijkbaar ongelooflijk. Met zijn choreografieën, met zijn muziek gewoon. Van Talking Heads ook uiteraard. Ik heb heel veel spijt dat ik er niet bij was. Dus fijn dat het zo goed was, Hans. We kunnen ons hartje ophalen deze festivalzomer. Met heel veel nostalgieartiesten op verschillende affiches. Want straks hoor je een band uit de 80's ook. Die over een

0: Wat top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
5: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
4: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
5: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
6: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Yes! Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: John Legend, mag dat altijd eens live voorbij in mijn living komen zingen, toch? All of me.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Goedemorgen, het is 6 juli, maandagochtend. Groot gelijk dat je opstaat met nostalgie. De allerbeste hits om wakker te worden. Straks Britney Spears, die is zowat vergeten dat vakantie is, dat schooljaar voorbij is. Want ze trekt haar schooluniform nog eens aan voor Hit Me Baby One More Time. En de komende weken gaan we hier voor het ultieme vakantiegevoel op je radio. Zonder dat je zelfs je keukentafel of je bureaustoel op het werk moet verlaten. Want de temperaturen gaan weer de hoogte in. Je hebt het gehoord in het nieuws met Vrouwtje. We gaan weer richting de 30 graden. Daarom trakteren we op de Summertime Top 1000. 1000 zonnigste platen. Straks vanaf 8 uur beginnen we daaraan. En we sturen jou ook de hele zomer op reis. Na 10 uur bij Sean kan je al een voucher winnen van €300 bij Brussels Airlines. Daar kan je al eens mee een citytrip gaan doen bijvoorbeeld. En vanavond bij Marcia is het een midweek voor de hele familie. Weg naar Europarks. Dat zijn van die plezante parken met zwembaden ook en zo. Dus echt waar, het is de moeite om gewoon de hele dag te blijven luisteren. Want hier in de ochtend trek ik ook mijn trakteertrommel open. En kan je deze week een reis winnen met een Dicar Mobile Home. Dan kan je een week lang op stap gaan naar waar je zelf wil, waar de wind je brengt, waar het misschien het minst heet is om eventjes af te koelen, daar rij je gewoon naartoe en dan kan je kamperen in stijl. Dat is om 8 uur de eerste keer dat je kans maakt ook om je te plaatsen voor het finale spel nu vrijdag. Nostalgie. Het is gewoon zo plezant hè, om jou te trakteren. Want alsof dat niet genoeg is, kan je hier elke ochtend ook een voucher winnen van €100 bij Bol.

0: Als jij opstond en dacht, ik ben de enige die moet werken vandaag, Miss Poes. Ik lees hier veel hardwerkers al in de Nostalgie-app. Frank Jacobs, die stuurt net nog, de werkweek is weer begonnen en die moet zelfs naar Duitsland rijden straks. Dat is wel een eindje. Wij zorgen voor een goede soundtrack, Frank belooft. Er zijn twee zekerheden van morgen. Jij bent wakker, dat is één, want je hoort dit. En twee, ik ben vrij zeker dat jij ooit al eens iets gekocht hebt op Bol. Ik doe dat zelf zo vaak. Onze buren die weten dat al. Dat de pakketjes bij hen worden opgevangen, omdat wij niet thuis zijn. Dit weekend nog een zwembadje besteld toen ik zag dat het weer zo warm ging worden. En hoppakee, de volgende dag wordt dat thuis geleverd. Dat is gewoon zo praktisch. Daarom trakteren wij de hele zomer lang hier op Nostalgie in de vroege ochtend op een voucher bij Bol van 100 euro. Daar kan je al eens van alles mee kopen. En het enige wat jij zelfs moet doen daarvoor, is mij nu laten weten wat je nodig hebt. Vertrek jij straks naar zee en heb je nog snel die nieuwe opblaaskrokodil nodig? Ben je op je zonnebril gaan zitten en willen jullie net vertrekken, dus heb je een nieuwe nodig? Er zijn zoveel spullen op Bol die je kan kopen, dus think wide. Het kan alles zijn, iets wat jij nu als sap nodig hebt van Bol. Laat het weten in de Nostalgie-app. En straks pik ik er dan een willekeurig berichtje uit en bel ik jou misschien op. Het belangrijke is dan, als jij wordt opgebeld door Nostalgie, moet jij je telefoon opnemen met de legendarische woorden: even bollen! Dan pas is die 100 euro bij Bol voor jou. Dus laat even weten wat jij nu meteen nodig hebt. Kan van alles zijn, hè? En dan pak je straks je telefoon op met even bollen. En het is voor jou. Veel succes.
1: En we zijn weg.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
1: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
2: Luister en je bent op vakantie.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
8: Hela, dat is toch met pingpongballen?
7: Ja, en dan?
8: Ja, geen bal had je gezegd.
7: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
8: Goeie bal.
7: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
2: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
9: Reizen Lauwers.
2: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
9: Reizen Lauwers.
10: Lenen bij Leeman.
11: Zeg Harry, wat zit je nou op haar horloge te zien?
12: Ja, wacht dan even, Suzy.
11: Oeh, wacht even.
12: Nog een minuutje.
11: En wat is er dan?
12: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
11: Moe Harry toch.
13: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
2: Het grote Nostalgie-reisbureau.
14: Met Kim.

0: toch echt herkenbaar. Zeker in de zomer. Je hebt zo heel dringend iets nodig. De volgende dag vertrekt je kind op kamp bijvoorbeeld. En je beseft plots dat die luchtmatras kapot is. No. Ja, dan is daar Bol natuurlijk. Hè. Geen paniek. Je kan hier elke ochtend deze zomer een voucher van 100 euro winnen bij Bol. Er zijn heel veel berichtjes met potentiële aankopen. Aankopen waar ik zelfs nog zelf niet aan gedacht had. Maar mocht jij net gestuurd hebben en je telefoon gaat over, vergeet dan niet op te nemen met de juiste woorden. Spannend.
1: Even bollen.
0: Wat zeg je?
1: Even bollen.
0: Even bollen, het zal wel zijn. Goedemorgen, Sandra.
1: Goedemorgen.
0: En vooral proficiat, jij wint 100 euro bij Bol.
1: Dankjewel.
0: Joehoe. Joehoe.
1: De
0: waar
1: hondjes
0: kan je het
1: gaan blij zijn.
0: Ja, de hondjes. Wat ga je ermee kopen?
1: Een koelmat voor de honden.
0: Ik begrijp het. Het wordt weer een hete week. Dat is zwaar voor mens, maar misschien nog zwaarder voor hondjes. Hebben ze afgezien de vorige keer?
1: Pardon?
0: Hebben jouw hondjes...
1: Ja, ja, ja. Ze hebben... Ja, ja, ja. Ja. Maar wij waren net op reis. En ze hebben continu het water opgezocht.
0: Ja, ja, ja, ja. Voor die pootjes is dat ook keiheet, hè? Voor die honden?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, zeker.
0: Ja. Hoe heten ze?
1: Priceless, Woody en Filou.
0: Priceless, Woody en Filou. Wat een schitterende namen, Sandra. Kijk, de koelmat voor die drie Charles, die kan besteld worden bij Bol. Geniet er hard van en hou het koel de komende dagen.
1: Dank u wel.
0: Doei.

Shania Twain is wakker. En hier zitten voorwerpen in onze app waar ik nog nooit van gehoord had. Iemand wil een elektrische waterflosser. Klinkt wel even deugddoend als zo'n Japans toilet. Alles met een waterstraaltje is altijd goed. Morgenochtend zeker opnieuw proberen, want je kan elke dag hier op Nostalgie een voucher winnen van Bol. Een cadeautje voor alle fijne vroege vogels hier. En zoals de hele dag door, ook de allerbeste hits in je oren. ABC schiet een poison arrow.

0: Straks, straks bij Nostalgie.
1: Tears for Fears. Ze hebben nog zowat een ochtendstem. Nog lekker diep. Komt eraan dat nieuws van 7. En Ellen Petrie die staat in alle vroegte weer op Brussels Airport om daar reizigers uit te zwaaien. Straks eens horen waar ze ergens rondwaalt.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: 30 ideeën voor pastaschotels.
7: In Libelle Lekker naar...
8: De 5 beste beleggingen van het moment.
7: In Trends of naar...
8: Belgische politiek achter de schermen.
7: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
10: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
11: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
10: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
11: Die van de buren.
10: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
11: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
10: Nee, 1 adres.
12: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
13: Energie Rebellie.
1: Goedemorgen, het is 7:02. Het nieuws met Vrouwtje Kaljon. Veel commotie rond de WK-wedstrijd VS-België.
14: Ja, de Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd dat de Amerikaanse spits Bellegoen toch mag spelen tegen onze Rode Duivels vannacht. Hij was geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië-Herzegovina, maar de FIFA veranderde plots zijn beslissing. Volgens Amerikaanse media omdat Trump met de FIFA-baas heeft gebeld. Onze Voetbalbond bekijkt nu alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Bellegoen toch nog aan te vechten. Bondscoach Rudy Garcia haalde fors uit. Hij spreekt van een 1 april grap. Maar voor doelman Courtois verandert dat niets en willen de Rode Duivels gewoon winnen tegen de Verenigde Staten. Op het WK voetbal heeft Engeland zich daarnet knap geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg gastland Mexico met 2-3. Engeland kreeg al na 54 minuten een rode kaart en daarna vielen nog 2 strafschoppen. Engeland neemt het in de kwartfinale op tegen Noorwegen, want die schakelde verrassend Brazilië uit met 1-2. De Noorse sterspeler Haaland scoorde 2 keer. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales van een WK. En Rock Werchter zit erop. Het was een rustige editie met ideaal weer en zonder grote incidenten op of rond het terrein. 4 dagen lang feesten 156.000 festivalgangers. Headliners The Cure sloot het festival af met een uitgebreide set van 2,5 uur. De festivalorganisatie spreekt van een geslaagde editie, ondanks dat het niet volledig uitverkocht was. Donderdag en vrijdag waren er nog kaartjes over.
13: Nostalgie weer.
14: Het wordt weer een hete en zonnige week. Vandaag met veel zon en enkele hoge wolken en maximaal tussen 24 en 30 graden. Morgen opnieuw zon en hoge wolken tot 29 graden in het centrum. Woensdag zowat hetzelfde weer en vanaf donderdag wordt het nog wat warmer, tot zo'n 33 graden dan. Meer nieuws vind je altijd in de app van Op Nieuwsblad.
13: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
15: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietips. trips.
16: Luister, je bent op vakantie.
15: Het grote nostalgie-reisbureau.
17: Met Kim.
1: Goedemorgen, zonnestraaltjes. Blij dat je in die gezelligste club zit vandaag. Je krijgt een 90s beat als ontbijt straks. Snap naar Tears for Fears.

0: ochtenddansje. Op Snap.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Goedemorgen, het reisbureau is open. Fijn dat je wakker bent om 7:08. Drink nog een koffietje, kom er gezellig bij. Want we gaan voor het ultieme vakantiegevoel komende zomer op Nostalgie. Straks om 8:00 start onze Summertime Top 1000. Alleen maar muziek die jou doet denken aan strand en aan mojito's. En je kan net als vorige zomer hier op je radio reizen winnen. Echt mooie reizen. Luisteraar Rebecca die won vorige week bij Veronique en Sander 4 dagen Parijs. Dat wordt voor haar een romantisch tripje naar de stad de l'amour. Want ze is 10 jaar samen met haar man. Ideaal. Deze week maak je hier in de ochtend kans op een vakantie met de mobile home. Je krijgt dus gewoon een huis op wielen van Dikar om een week lang met jouw familie of vrienden te gaan cruisen. Naar waar je ook wil gaan. Dus blijf vooral luisteren als je wil kamperen in stijl. Want dan kan ik jou hopelijk even blij maken als alle winnaars die vorig jaar een reis scoorden dankzij Nostalgie. Die waren allemaal super blij.
2: Ja! Yeah! Oh, wauw! Super, dank u wel!
3: Ho, ho, bom! Wat ga ik zeggen? Bamboleo! Ideaal! Yes! Fantastisch! Dank u!
0: Ik duim zo hard dat jij bij dat lijstje komt van gelukkige winnaars. En hier liggen veel reizen hoor, in ons reisbureau. Nog naar Vietnam, naar Malta, naar Italië. Allemaal de komende weken. Dus je zit hier goed.

0: blijft toch het beste nummer om mee te zingen met z'n allen. Ik heb dat vroeger zo vaak gezongen met mijn tantes. Meet Love Paradise by the Dashboard Lights. Goedemorgen, het is 7:15. Jij bent nog maar half wakker misschien. Maar op Brussels Airport bruist het al vol een bak van de reizigers. En ons Ellen Petrie die heeft haar stewardessen outfit weer aan en loopt daar rond als onze reporter. Ze is net gebotst op de prille liefde. Laat ze weten. Wie is de gelukkige? Je hoort het straks na mijn favoriete vrouwenduo uit de 80's. Het zijn twee zussen en één ervan is ook een Kim.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
3: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
2: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
3: en het bed kopen.
4: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
5: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/ actie.
4: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooydonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
5: Download nu de Nostalgie-app en stuur gratis berichten naar onze studio.

0: Het is bijna 7:30. De prijs voor meest wakkere ochtendvriend gaat vanmorgen naar Veerle van Huffelen. Zij stuurt in de app: ik heb alweer mijn dagelijkse buikspieroefeningetjes buiten gedaan. Op de geweldige muziek van Nostalgie natuurlijk. Love jullie. Amai, respect.
1: Libby de Bie met Petri.
0: Het is 6 juli, de eerste volledige week van de zomervakantie is gestart. Dus veel mensen, misschien jij ook, vertrekken op reis. Als jij je valiezen aan het maken bent om met de vlieger ergens naartoe te gaan, zoek onze reporter in Brussels Airport. Zwaai eens naar haar, naar Ellen Petrie. Het is een kei sympathieke, dus ga gerust eens met haar praten. Want ook deze week is zij weer op post op Brussels Airport. Ze heeft zich geïnstalleerd net voor je zo naar de security gaat, waar soms de ellenlange files staan om al je bagage eventjes te checken. En ze heeft twee jonge studenten onderschept. We gaan eens meeluisteren.
2: Zou ik jullie even iets mogen vragen? Jullie gaan nu naar de controle, neem ik aan?
3: Ja.
2: Naar waar gaan jullie?
4: Naar Tenerife. Zijn opa heeft daar een appartement.
2: Oh, dus nice.
4: Heel handig. Ja.
2: Dus jullie gaan echt als koppel samen naar daar?
3: We gaan als koppel naar Tenerife.
4: Ja, onze eerste reis samen. Dus
2: jullie zijn nog niet zo heel lang samen.
4: Ja, net 5 maanden. Dus wel even.
2: Oeh, dat is echt nog heel pril. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
4: Bij de studentenvereniging. Dus we zitten samen in Leuven en we wonen ook heel dicht bij elkaar. Dat is wel handig.
2: En studeren, dus jullie hebben net jullie examens gedaan?
4: Ja.
2: En heb je al de uitslag, zoals ze zeggen?
4: Nee, ik krijg mijn punten als we terugkomen en hij krijgt ze vandaag nog.
2: Dus jij weet eigenlijk echt nog... Dus jij kunt nog helemaal in stress toekomen of landen?
3: Ik krijg mijn punten als ik opstijg. Dus het wordt gewoon... ik kan sowieso op een tarmac kijken of ik de punten heb. En anders is het nog 4 uur wachten. En bij haar is dat wel landen. Dezelfde logica.
4: Ja.
2: En hebben jullie een beetje een goed gevoel erbij? Wat zegt je buikgevoel bij je punten?
4: Ja, voor één vrees ik een beetje. Maar de rest gaat normaal wel goed zijn. Dus we zullen zien. Hopelijk.
2: Ja, dat jullie toch een klein beetje kunnen ontspannen, hè?
4: Ja, inderdaad.
2: Maar eerst die controle doorstaan, hè? Ja. Heb jij in de handbagage zoiets zitten van... Oh, ik hoop dat ze dat niet gaan afnemen?
3: Ik heb heel veel elektronica en cameragrief mee. Dus ik hoop dat dat goed komt. Dus dat ze daar ook niks aan kapot gaan. Maar dat is eigenlijk het enigste.
2: Ja, het is in principe ook gewoon maar alles in het bakje leggen, ja, hè? Kapot.
3: Maar alsnog, dat is altijd even stressvol dat dat allemaal in orde komt en voor de rest zal van.
2: En wat is dat allemaal dat je mee hebt? Heb je dat allemaal nodig op vakantie?
3: Ik maak altijd video's van de vakantie, wat wij gedaan hebben. En ja, dat vind ik een leuke manier om dat te onthouden in plaats van foto's.
2: Oh, dat is wel fijn. En is dat dan om te delen op sociale media of echt voor uzelf?
3: Dat wordt gedeeld op sociale media. Ik heb vaak een versie die wel gedeeld wordt en een versie die niet gedeeld wordt.
2: Aan haar gezichtje te zien weet ze daar helemaal niks van. Ik ga daar niet op ingaan. Het is goed. En als vrouw heb jij in de handbagage wel dingen zitten dat je denkt, goh, dat moest er weer uit? Of denk je niet veel bijna?
4: Nee, echt, ça va. We hebben eigenlijk een grote koffer ook mee. Dus daar zitten al mijn producten in. Hier gewoon een deo. Dus ça va wel, ja.
2: Fantastisch. Ik wens jullie alle twee een heel mooie reis. Voilà. Ga maar door die gate daar. Doei.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister... En je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé?

0: blijven bewegen, zoals Five zegt. Maar niet te veel straks op Bengals. Dat is eerder zo'n tegelplakker. Dan hoef je niet te veel te bewegen. Eternal Flame komt eraan. Eerst eens kijken wat er in de wereld gebeurt. Goedemorgen, vrouwtje.
1: Goedemorgen. In Schaarbeek in Brussel is een vrouw in levensgevaar nadat ze werd aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Het gebeurde gisteravond op een plein. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Een verkeersdeskundige moet dat nu onderzoeken. Volgens de politie testte de buschauffeur negatief op alcohol en drugs. Rock Werchter zit erop. Het was een rustige editie met ideaal weer en zonder grote incidenten op of rond het terrein. Vier dagen lang feesten 156.000 festivalgangers. Headliner The Cure sloot het festival af met een uitgebreide set van 2,5 uur. De festivalorganisatie spreekt van een geslaagde editie, ondanks dat het niet volledig uitverkocht was. Donderdag en vrijdag waren er nog kaartjes over. En voel je het al, Kim?
0: De koorts, de Rode Duivelskoorts.
1: De WK-spanning stijgt. Vannacht spelen onze Rode Duivels hun achtste finales tegen de Verenigde Staten. Om 2 uur 's nachts, niet bepaald ideaal, midden in de nacht en tijdens de werkweek. En daarom is buiten op groot scherm kijken in heel wat steden en gemeenten verboden. Bijvoorbeeld in Antwerpen, Geel en Blankenbergen krijgt de nachtrust voorrang. Maar op verschillende locaties zijn de organisatoren ook wel creatief om toch samen nog te kunnen kijken. In Genk kan je de wedstrijd buiten volgen met koptelefoons. In Brasschaat kan je in de rust nog een dutje doen. En daarvoor zien ze dan 20 bedden. En in Locristi moet iedereen zittend kijken om de sfeer toch nog rustig te houden. Of dat allemaal nog gaat werken, is natuurlijk de vraag.
0: Sorry, maar een bed of al zittend voetbal kijken, niemand kan dat toch? Voorrijd
1: en vooruit.
0: Vanaf je dat liedje hoort, kan je toch niet meer zitten? Gewoon dan al. Dat gaat niet werken. Er gaat het lawaai overlast zijn, maar voor één keer moet dat toch kunnen, vind ik.
1: Ja, bij ons bijvoorbeeld gaat het wel. Ik woon in Kruijbeke en ik ga voor het werk nog naar het grootscherm om daar te gaan kijken.
0: Nachtje door en rechtstreeks naar hier morgen vroeg?
1: Nee, vroeg in het bed en dan vroeg opstaan om dan naar de match te gaan kijken en dan naar hier door te reizen.
0: Yves Janne stuurt in de app 2-0 voor België en de eerste goal na 33 minuten. Wat geloof jij dat er gaat gebeuren vannacht?
1: Ik geloof ook wel dat het een 2-0 gaat worden voor België. Misschien iets later, 40ste minuut of zo.
0: Ik hoop dat ze weer zo een kei onvoorziene comeback doen, want dat maakte het zeer spannend tegen Senegal.
1: Nee, dat is niet goed voor het hart.
0: En ook niet goed voor de geluidsoverlast. Maar toch, ik hoop ervoor. 2-0 en de eerste goal na 89 minuten. Oh, we zullen het zien vanavond.
2: Bij Demameubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Demameubelen.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.

0: Vrouwtje is een grote voetbalfan. Zij gelooft er ook in de match vannacht. Sandra in de app zegt 1-1 en dan winnen we met de penalties. Zou ook goed zijn natuurlijk. Sebastien is helemaal overtuigd van de Rode Duivels en hun kansen. Hij zegt 4-1 voor België. We gaan het vannacht om 2 uur ontdekken. Het is nog heel eventjes in spanning wachten. Veel dichterbij al komt Jimmy Nail eraan. Ain't no doubt.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Ritchie, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe da?
4: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh cool!
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makeri.be. Nu, solde bij Makeri.
11: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
2: Dit is het verhaal van Limburg.
12: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
2: Van mijn familie.
13: Die werkt in temperaturen tot -20 graden.
2: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
14: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
15: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
16: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meeuw.
15: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.

0: perfecte song tijdens je roadtrip. En in koppels heb je altijd zo twee rollen. Iemand die graag achter het stuur zit en iemand die gewoon de passenger princess wil spelen. Luid meezingen met de hitjes van Nostalgie. Af en toe een drankje geven aan de chauffeur. Ik heb hier een schone prijs voor jou als jij graag roadtript.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
0: Want deze zomer kan je elke week een grote reis winnen in de ochtendshow hier. Vrijdagochtend spelen we de finale live in de studio. Dus dan moet je zeker naar hier, naar Antwerpen kunnen komen. En straks na 8 uur is je eerste kans om jou te plaatsen voor het finale spel. Welke reis ligt deze week voor je klaar? Het is eentje voor de avonturiers, zeg maar. Perfect als je houdt van roadtrippen, als je graag kampeert ook in stijl. Want je krijgt een week lang een mobile home van Dieker om rond te reizen naar waar je ook wil. Je kan dan dicht bij huis blijven, ergens eens in de Ardennen gaan, camping aan het riviertje of zo, of verder richting een ander land. Jij beslist volledig zelf. En als je zelf een camper hebt, dan ken je ongetwijfeld het Nederlandse koppel Erik en Wilma. Dat is een schattig ouder koppel. Zij reizen de wereld rond in hun mobile home en ze delen daar zelfs filmpjes over op YouTube op hun kanaal Camper TV. En dit is hun begintune. En dan weet je meteen de sfeer. Erik van Camper TV, die weet waarom reizen met de mobile home zo heerlijk is.
2: Ja, het toverwoord is eigenlijk vrijheid. Je hebt je eigen huisje bij je op wielen. Je kunt gaan en staan waar je wilt. Vind je het ergens niet leuk, dan rij je weer verder. En vind je het wel leuk, dan blijf je wat langer staan.
0: En als jij vrijdag die mooie prijs hier wint, heeft Erik nog een tip voor jou.
2: Ga niet te veel kilometers maken. Want je moet genieten van die camper en van wat je buiten ziet. Hè. De mensen die gaan vaak zo snel mogelijk naar hun bestemming toe, merken wij. Maar op het moment dat je in die camper stapt, ben je al op vakantie. We zeggen ook altijd, camperen moet je leren. Nou, dat zal in die paar dagen zal dat misschien wat lastig worden. Maar je kunt wel besmet raken met dat mobile home virus, noem ik het maar even dan.
0: Camperen moet je leren. Schitterende man. Wil jij besmet raken met het mobile home virus? Stuur dan nu in de Nostalgie-app het berichtje. Ik wil op vakantie! Een voicebericht mag dat zijn. Als je ze op het microfoontje duwt, dan kan je audio sturen in onze app. Ik wil op vakantie. Dat moet je sturen. En dan speel je straks na 8 uur misschien voor een finale plek. Vrijdag in de studio. Kan je cruisen op je huisje op wielen. Een week lang met familie en vrienden in die Dieker mobile home. Ik wil op vakantie. Ik zie het wel binnenkomen. En dan spelen we straks misschien het spel. Dit is Kylie Minogue.

0: Het is toch geen 8 uur en het zonnetje is er alweer bij. Het wordt een hete zonnige week. Vanaf donderdag zelfs boven de 30. Wij zorgen hier voor de juiste soundtrack.
1: Straks bij Nostalgie.
0: De komende 10 dagen hoor je de Summertime Top 1000. 1000 zonnige songs die de temperatuur nog doen stijgen. En straks beginnen we eraan. Om jouw geheugen nog eens op te frissen, hoe heet die lijst is, beginnen we met de 2 hoogstgenoteerde van vorig jaar. Met op 2 een throwback naar de zomer van 96. Iedereen stond dat dansje te doen met de armen en de heupen. Zelfs Nonco Rudy zonder ritme. Je hoort de Macarena na het nieuws van 8 uur.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket in Permo.
6: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 2 voor 8. Het nieuws met Frauke Kallion. Veel te doen rond die WK-wedstrijd VS-België.
7: Ja, de wereld reageert snoeihard op de beslissing van de FIFA, waarbij de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen onze Rode Duivels. Hij was eigenlijk geschorst door een rode kaart, maar de FIFA draait de straf terug. Internationale media en ex-profvoetballers noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. Want Amerikaans president Trump zou nog gebeld hebben met de FIFA-baas. Onze Belgische voetbalbond bekijkt of het de beslissing kan aanvechten. Voor doelman Thibaut Courtois verandert er weinig en willen de Rode Duivels gewoon winnen tegen de VS. En op dat WK-voetbal spelen Engeland en Noorwegen de kwartfinale. Engeland versloeg gastland Mexico met 2-3. Engeland moest dan na 54 minuten met 10 man verder na een rode kaart. Noorwegen schakelde verrassend Brazilië uit met 1-2 dankzij 2 doelpunten van de Noorse sterspeler Haaland. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales van een WK. De Braziliaanse topschutter Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. En als je vandaag in Brussel met de tram of bus reist, hou je best rekening met ernstige hinder door een vakbondsactie bij openbaar vervoersmaatschappij MIVB. Er rijden maar 5 tramlijnen en 10 buslijnen omdat bestuurders de stelplaatsen niet kunnen verlaten. De metro rijdt normaal wel. Het personeel is boos omdat er dit jaar geen nieuwe mensen mogen aangenomen worden. De vakbond vraagt dat de Brusselse regering meer investeert in de werknemers. En bij de Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al zeker 10 doden gevallen. Er vielen ook tientallen gewonden. Een aantal appartementsgebouwen werden getroffen en meerdere mensen raakten bedolven onder het puin. Oekraïne reageerde dan weer met aanvallen op energieinstallaties op het schiereiland de Krim.
1: Nostalgie weer.
7: Het wordt een hete en zonnige week. Vandaag veel zon met enkele hoge wolken en maximaal tussen 24 en 30 graden. Morgen opnieuw zon en hoge wolken tot 29 graden. Woensdag zowat hetzelfde weer. En vanaf donderdag wordt het zelfs nog wat warmer tot zo'n 33 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
3: Met Kim Muilaert.
0: Is testen of je dat dansje nog kent 30 jaar later van de Macarena. Vroege ochtend of niet, we gaan dansen. Los del Rio voor jou met de Macarena. Goedemorgen.

0: Onmogelijk toch om op stil te staan. Chrisje stuurt in de app, zalig hoe je daar staat te dansen. Dat noemen ze met plezier werken. Ja, sorry, maar ik kan niet stilstaan op de Lambada. Een sexy dans en een nog meer sexy nummer.
1: Summertime. Top 1000.
0: En vorig jaar dan ook terecht de nummer 1 in onze Summertime Top 1000. Maar waar eindigt het dit jaar? We gaan het samen ontdekken de komende dagen, want we zijn er aan begonnen. Tot en met volgende week woensdag hoor je op Nostalgie de 1000 meest zomerse songs. Elke ochtend om 8 uur beginnen we eraan tot 6 uur vanavond. En first things first, hè? De nummer 1000. Dat is een opzwepend nummer dat je sowieso al gehoord hebt tijdens het WK-voetbal. Tijdens zo een van die hydration breaks, waar ze eigenlijk amper drinken. Dat is meer voor de reclame. Maar bon, het is iets dat in het leven geroepen is. En dan hoor je wel eens Ricky Martin passeren. Komende nacht ook, vermoed ik, tijdens de Rode Duivels. Die 8e finale tegen USA. Wat denk jij? Gaan we weer stunten? Zoals tegen Senegal? Eerst zo een dik uur zwak spelen en dan plots scoren. Hopelijk straks vanaf het begin dat ze scoren. De opzwepende drums van Ricky Martin die gaan kunnen helpen. Het was het anthem voor het WK in 98 in Frankrijk. Copa de la Vida op 1000 in je Summertime Top 1000.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Hou je maar eens tegen deze morgen. Starship passeert straks op 999. Maar eerst...
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
2: Ons reisbureau is geopend. Wij sturen jou op reis. Deze week kan je hier in de ochtend een weekje winnen met een mobile home van Dikker. Dat is echt gewoon cruisen naar waar jij wil met je familie of vrienden. En straks kan jij je plaatsen voor de grote finale. Nu vrijdag, dan spelen we live hier in de studio in de ochtend. Dus belangrijk als je wil meespelen dat je vrijdagochtend hier naar Linkeroever kan komen in Antwerpen. En om jou te plaatsen zometeen gaan we jouw kennis eens testen van de lyrics, de teksten van de nostalgiehits. Stop de band met al onze grote hits, zeg maar. Wil jij meespelen? Je weet ons te vinden in de app. Stuur een voiceberichtje. Als je ze op de microfoon duwt, dan kan je audio opnemen. Zo'n voicebericht dus. En laat ons weten hoe graag je op vakantie wil. Door zeer enthousiast te roepen. Ik wil op vakantie! In de app dus. Met een voicebericht. Stuur het nu en dan speel jij straks misschien de voorronde voor die grote finale.
4: Dorso.
5: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
4: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
5: Dat wil ik ook.
4: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
6: Dorso, ergonomisch slapen.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Reis deze zomer de wereld rond met het

0: Anna, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
1: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
0: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
1: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
2: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
3: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
4: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
3: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
4: Die van de buren.
3: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
4: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
3: Nee, één adres.
5: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
6: De Summertime.
7: Top 1000. Nostalgie.
6: 999.

0: En klassieker ook toch in hotels tijdens de animaties of 's avonds. Zo vaak hoor je dit dan. Instant vakantiegevoel daardoor. D.I.S.C.O. Straks op 997 in de Summertime Top 1000 kan je in het Nederlands meezingen. Jij bent zo.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Jij en je familie volle gaas, haren in de wind in die mobilom van Dikar. Het kan gebeuren deze week. De prijs kan van jou worden nu vrijdag. Misschien wel van Elke uit Hoeselt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kim.
0: Jij probeert als eerste een ticket voor de finale vrijdag te bemachtigen. Waarom wil je zo graag op pad met de camper?
2: Oh, ik heb dat altijd alles willen doen en het is er nooit van gekomen. Dus laat ons hopen dat ik geluk heb. Hè.
0: Ah, maar dat is perfect, Elke.
2: Ja.
0: En waar zou je dan naartoe trekken?
2: Oh, ik wil wel eens Frankrijk of zo verkennen. Ja. Dat lijkt me wel leuk. Ja.
0: Niet te ver weg, gewoon waar de schaduw is, daar gaan opzoeken.
2: Ja, een beetje cultuur opsnuiven en zo, genieten.
0: Elke, het voelt alsof je al in die camper zit in je hoofd.
2: Wat lief.
0: Het voelt alsof je er al helemaal in zit. Maar...
2: Ja, ik ben heel excited, ja.
0: We gaan kijken.
2: Het is een mooie prijs, hè?
0: Ja, het is echt een mooie prijs. Ik gun het jou van harte, maar je moet er nog iets voor doen. Je krijgt fragmentjes van grote nostalgiehits. En als die stoppen, mag jij het volgende woord aanvullen. Vol enthousiasme. Ja. Zolang je juist antwoordt, krijg je nieuwe opgaves. En de bedoeling is om er zoveel mogelijk juist te hebben. Want enkel de twee bovenaan het klassement eind deze week komen de finale spelen. Hè?
2: Ik weet het.
0: Ik weet het, Elke. Kom aan, hè. Ben je er klaar voor?
2: Ja. Moet, hè.
0: Het moet. Hier is de eerste. You
2: are my fire.
0: Zeker wel. De volgende. My first, my
2: last, my... Everything.
0: Vol enthousiasme. Dat is een tweede juiste. Hier is de volgende. Elke, je bent goed bezig. 3 op 3. Hier is de volgende.
2: Boy.
0: Elke, een zangtalentje. Next. I'm afraid of the dark,
2: especially when I'm in... Park?
0: Zegt ze al vragend, maar dat is juist.
2: Ja. En ik heb
0: hem. Oké, met duidelijk een nostalgie luisteraar. We gaan naar fragment 7 al. I see a line of cars and they
2: are looking to... Ah,
0: nee. Nee. Maar dat is helemaal niet erg, want... Je zat al zo ver, 6 juiste fragmenten Elke. Volgens mij is dat mogelijk wel goed om vrijdag de finale te spelen.
2: Ik hoop het.
0: Het waren de Rolling Stones trouwens, met Painted Black. Dus,
2: Ja,
0: oké. Okay.
2: Ja, dat kwam er niet op.
0: Het is helemaal oké, de zenuwen spelen ook mee. Maar kijk, je hebt er 6 en donderdag ontdek je of dat genoeg is om hier de finale te komen spelen. Fijne dag daar, hè?
2: Ja, dankjewel, hè, voor jullie ook.

0: Elke luistert eigenlijk veel naar nostalgie. Die kon 6 hitjes meezingen. Morgen een nieuwe kans voor jou om die reis met Mobiloom te winnen. Intussen is het iets over 8:30 en het stinkt, het stinkt, het stinkt, vrouwtje.
1: Oei.
0: Niet jij, maar het zaakje van ja. De 2K. Sorry,
1: oh,
0: maar.
1: Het is een ongelooflijk waanzinnige, rare situatie. Er komt nog meer kritiek op de Wereldvoetbalbond FIFA na de heisa over de Amerikaanse spits Bellegoon. De FIFA draait dus een schorsing terug. Ondanks een rode kaart mag hij dus toch spelen tegen onze Rode Duivels vannacht. Maar dat is tegen de regels in. De FIFA lijkt er nu alles aan te doen om die regels rond rode kaarten te verzwijgen. In de presentatie aan onze Belgische ploeg was die regel plots verdwenen.
0: Allee.
1: Alsof de regels dus nooit heeft bestaan.
0: Sorry, maar als we het omgekeerd zouden doen, die een Trump, die begint nog een oorlog, toch?
1: Ja.
0: Als wij een rode kaart terugdraaien.
1: Het is speciaal.
0: Super raar.
1: Goed, als je vandaag in Brussel met de tram of bus rijdt, hou je best rekening met de ernstige hinder door een vakbondsactie bij openbaar vervoersmaatschappij MIVB. Er rijden maar 5 tramlijnen en 10 buslijnen, omdat de bestuurders de stelplaats niet kunnen verlaten. De metro rijdt normaal wel. En in de gevangenis van Antwerpen werden 2 cellen ontruimd na een kleine brand gisteravond. Wellicht had een gevangene brandende kleren of papier op het dak gegooid. Een cipier kon het vuur snel doven. 6 gedetineerden werden even snel naar een andere ruimte gebracht, maar konden terugkeren nadat de brandweer hun cellen had geventileerd. En haal die airco's maar weer naar boven of plan een uitstap naar het zwembad, want het wordt weer een hete en zonnige week. Vandaag veel zon met enkele hoge wolken en maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en vanaf donderdag nog wat warmer, opnieuw boven de 30 graden dan.
0: We hebben alvast de hete soundtrack voorzien met die Summertime Top 1000 Pop Music.
2: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
3: De Summertime Top 1000.
4: Met Kim Bijlaar.

0: Muziek. Oh, maar hoe kwam dat eruit? Het is matig voor iedereen. Pop music van M. Dat is door de emoties, want er zijn zoveel emoties rond die rode kaart.
1: Ja,
0: op het WK, vrouwtje.
1: Ja, iedereen leeft met ons mee. Hè. Het is echt, online verschijnen er heel wat reacties. De mensen lachen meestal ook wel met de uitspraak van de FIFA. Want ja, online zie je een hele kaart met de wereldkaart eigenlijk. En dan alle landen zijn ingekleurd in een Belgische vlag, behalve die van de Verenigde Staten.
0: De hele wereld staat achter ons.
1: Ja.
0: Omdat die rode kaart, die is teruggedraaid. Dat slaat echt nergens op. Dus, maar als die voetballer scoort vannacht, dan zijn we gesjost, hè?
1: Ja, dan staat het land in rep en roer, denk ik.
0: Wat gaat dat geven? Ik ga het met plezier volgen. En om alle emoties een beetje te bekoelen, hebben we gelukkig hier onze top.
2: Straks in de summertime.
3: Top 1000.
0: We gaan ons ook niet te veel opsmijten, hè. Het is maandag, het is zonnig. De Gypsy Kings helpen je door de emoties straks op 995. En net voor 9 uur kan je nog oefenen op je samenzang. Met de mama's en de papa's. Zij passeren op met California Dreaming.
4: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
5: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
4: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
5: Oké. Okay.
4: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
6: Enagreen.
4: Energierebellie.
7: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
8: Pst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
9: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
10: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
11: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
12: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik.
13: Genieten en losgaan.
9: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
6: Nostalgie.
9: Luister en je bent op vakantie.
14: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
8: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
15: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
16: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
17: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
16: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
18: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
16: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
19: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
16: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: De Summertime. 995. Penso con sueño para

0: Een vroege ochtendparty met Two Fabiola.
1: De Summertime Top 1000.
0: De zomervakantie is gestart. De thermometer gaat weer ruim boven de 20 graden deze week. Dus je hoort hier de ideale zwoele muziek. De 1000 meest zomerse songs. Op 993 staat de man die morgen een laatste keer bij ons in de buurt optreedt. Bruno Mars, die is aan toeren. Hij speelde het voorbije weekend al 3 keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar stond hij met een oranje pet en een oranje sjaal op het podium als Nederlandse touch. En tijdens 1 song deed hij zelfs zijn klompen aan. Dan weet je ook meteen wat voor beeld Bruno Mars van de Nederlanders heeft. Dat zijn gewoon klompen. Zoiets, hè. Bruno Mars die komt niet naar België met zijn tournee, dus er waren zeker veel Belgen in het publiek. Ik heb heel veel spijt dat ik daar niet bij stond. Ik wil hem graag eens live zien, maar het is hopeloos uitverkocht. Als jij wel op tijd was voor tickets, mag je altijd laten weten hoe het al was, de optredens. Bruno Mars staat 5 keer in je lijst. Nu voor het eerst op 993 met 24K Magic.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Hoge temperaturen vragen om hoge noten op je radio. Meteen na het nieuws van 9. Op 991 staat Whitney Houston. En drie plekjes hoger. Ik heb er al goesting in. De sympathiekste Vlaamse artiest passeert straks.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat past binnen jullie budget?
3: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mubleta. Mubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
10: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
11: Dorso. Ergonomisch slapen. Nostalgie.
2: Goedemorgen, het is 3 voor 9. Het nieuws met Frauke Kajon. Spelen de VS met hun fel besproken spits tegen onze Rode Duivels?
12: Wel, het wordt een nog spannende uren richting de aftrap van de WK-wedstrijd tussen de VS en ons land. Want de Belgische Voetbalbond is een beroepsprocedure gestart bij Wereldvoetbalbond FIFA. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spit Bellegoen terug te draaien, ondanks een rode kaart. FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich moet uitspreken over de zaak. De Belgische Bond krijgt tot 2 uur deze namiddag om zijn argumenten over te maken. En opvallend, ze hebben nog geen scheidsrechtersrapport gekregen. Het wordt dus een race tegen de tijd. Onze Rode Duivels spelen vannacht om 2 uur tegen de VS. Als je vandaag in Brussel met de tram of bus reist, hou je best rekening met ernstige hinder door een vakbondsactie bij openbaar vervoersmaatschappij MIVB. Er rijden maar 5 tramlijnen en 10 buslijnen, omdat bestuurders de stelplaatsen niet kunnen verlaten. De metro rijdt normaal wel. Het personeel is boos omdat er dit jaar geen nieuwe mensen mogen aangenomen worden. De vakbond vraagt dat de Brusselse regering meer investeert in de werknemers. En in de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk zijn 10.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle. Het gebied is moeilijk toegankelijk, want de blusmerken complex maakt. Intussen is al 4.500 hectare verwoest. En de derde rit in de Ronde van Frankrijk wordt ook aangepast en zal zonder publiek doorgaan. Want renners kwamen normaal aan in Les Angles, maar dat wordt bedreigd door de bosbranden.
1: Nostalgie weer.
12: Het wordt weer een hete en zonnige week. Vandaag veel zon met enkele hoge wolken en maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen opnieuw zon en hoge wolken tot 29 graden. Woensdag zowat hetzelfde weer en vanaf donderdag wordt het nog wat warmer tot zo'n 33 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
13: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
0: Met Kim Muilaert.
2: Haal die surfplank maar boven, want straks gaan we glijden op de golven met The Surfers. Windsurfing Time Again komt eraan na de hoge noot van Whitney. Goedemorgen.

0: Je zou het niet zeggen door de exotische sound, maar dit is een band uit Nederland. The Surfers op 990 in de Summertime Top 1000. De lijst die je de komende 10 dagen zwiert van heet naar heter en van zwoel naar opzwepend. En van Nederland tot Vlaanderen. Want straks op 988 hoor je een Vlaamse icoon. Je herkent zijn stem uit de 1000.
1: Ik ben nou ook niet de Sergio of de Natalia van de Vlaamse showbiz.
0: Na Jamie Lydell.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Op 984 passeert de videoclip waarin J-Lo in een t-shirt en een mini-onderbroek ligt te rollen op het strand. Ik heb dat ooit proberen na te doen aan zee. Het zag er ietsje minder elegant uit. Iets meer als aangespoelde zeehond. Love Don't Cost a Thing over 10 minuten. En zometeen al verkoeling. Het wordt weer de week van de airco's. J. Giles Band doet op 987 een poging tot verfrissing. Freeze frame.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuring.

0: Lumza.
1: Și că wat?
2: Zi dat we een leuke camper hebben.
1: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tijdsetje.
3: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
2: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
3: Massa, zo'n schone lounge set.
0: Mo, hij komt ook van de Weber.
3: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weber.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
9: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
10: Dit is het verhaal van Limburg.
11: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
10: Van mijn familie.
12: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
10: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
13: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
14: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
13: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
15: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
16: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
17: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
16: Echt
17: waar?
15: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
18: The Summertime.
19: Top 1000.

Dat einde. Je zal George Michael de komende dagen nog vaker horen passeren in de Summertime Top 1000. Want het is gewoon een artiest die een brok sexiness uitstraalt in zijn muziek. Too Funky op 986. Een plekje hoger, een van de mooiste songs van Sting, vind ik toch persoonlijk. Inhoudelijk ook een diep nummer. Je moet maar eens naar de tekst luisteren. Het gaat over hoe kwetsbaar wij als mens zijn op deze planeet. Hoe fragile. En de melodie is gewoon alsof je ergens in een Spaans barretje zit. De zon is aan het ondergaan. En nostalgie trakteert op sangria's. Toch? 985.

0: Straks in de summertime.
1: Top 1000.
2: Als jij ook gewoon doorwerkt deze eerste week van juli, vliegt de werkdag voorbij dankzij alle parels hier. Op 980, Jamaicaans one-hit wonder Sophia George. Girly, girly. En straks al Inner Circle. Op 983, Rock With You, zometeen.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
6: En hier uw linkeroor.
5: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
6: Wat blief?
5: Zie je het wel?
6: Oh, amai, dat is ampetant.
5: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
6: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
5: Wat?
6: Aan halve prijs?
5: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
6: Wat blief?
5: Bij Hans.
6: Ja, ja, het kan anders.
7: Download nu de Nostalgie-app. En stuur gratis berichten naar onze studio.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De vijf beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
11: Bus, cruise of vliegvakantie.
12: Reizen Lauwers.
11: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
12: Reizen Lauwers.
1: De Summertime Top 1000.
7: Met Kim.

Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Het is bijna 9:45. Nu al 21 graden buiten. En Lou Reed op je radio. It is echt a perfect day.
1: De Summertime Top 1000.
0: Voor Sanne uit Aals, a perfect day om te strijken, stuurt ze in de Nostalgie-app. Straks wordt het te warm bij 30 graden, dus is het er nu al aan begonnen. Dappere vrouw, zeg. Met de top 1000 gaat het sneller, zegt erbij. Absoluut. Gustav gaat er nu voor zorgen op 981 dat die strijk voorbij zwiert, want die man is al jaren aan het zingen. Maar dankzij Eurovisie Songfestival 3 jaar geleden had hij eindelijk de bekendheid die hij verdient. Want het is een goede zanger. Heel goede zanger. Sympathieke man ook. Altijd met de hoed op. Voor mij een soort van Boy George van Vlaanderen. Ze zingen minstens even goed allebei. Gustav met Because of You.

Een grote hit midden jaren 80, maar ook de enige hit ooit voor Sophia George. Een plekje hoger op 797 staat de Queen van de 80s. Dat is gewoon de ene hit na de andere. Ook nog in de 90s en alle jaren erna. Niet voor niks de Queen of Pop. De eerste, maar zeker niet de laatste keer dat je Madonna hoort in de Summertime Top 1000. Want ze staat er 7 keer in. Vogue.

0: Bijna 10 uur. Oh, het zonnekind van Nostalgie is hier de studio binnengekomen. Sean Hout,
1: jouw gezelschap. Noem jij mij zo? Dat vind ik wel een mooie titel eigenlijk. Hallo, kus.
0: Zonnekind, een goed zonnig weekend gehad?
1: Zeer zonnig. Ik heb opgetreden met een band. Gisteren van 's ochtends tot 's avonds met mijn pa een speeltuig met zo'n schommel en ritser en zo in elkaar gestoken in onze tuin voor mij, voor mijn dochter. Dus heel mijn rug en mijn nek zijn verbrand. En mijn rug doet vooral heel veel zeer van al die putten te graven en beton te gieten. Die palen en... Jongens, toch, ik hoop dat ze elke minuut van haar jong leven ermee speelt.
0: Dat is 35-plussers ding, hè. Ik heb ook rugpijn van te hard in de Noordzee over de golven te springen.
1: Oh, maar daar heb ik geen medelijden mee.
0: Maar ze waren echt wild, hè, Sean. Het was precies de Middellandse Zee.
1: Oh, maar ik ga volgend weekend naar de Noordzee, dus ja, ik kijk er naar uit.
0: Dat was gele vlag, gevaarlijk, jongens.
1: Ik blijf vooral op het strand zitten dan. Geen zee voor mij en mijn rug. Hoe mag ik het overpakken?
0: Ja, het is aan u.
1: Het is plezant, hè. Zeker, oh, summertime.
0: Ja,
1: dan duiken we er samen in. Voilà, zo dadelijk.
2: Straks in de summertime.
3: Toch duizend.
1: Ja, dat zei ik al. CJ Lewis. Oh, dat is nog wel hoogste ochtends vroeg. Sweets for my sweet, komt er zo aan.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, oh, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
9: Ja,

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Leden bij Leeman.
5: Zeg Harry, was zit hier nou op haar horloge te zien?
6: Ja, wacht nou even, Suzy.
5: Oeh, wacht even.
6: Nog een minuutje.
5: En wat is er dan?
6: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
5: Moe, Harry toch.
7: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
4: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
9: Hela. Dat is toch met pingpongballen?
8: Ja, en dan?
9: Ja, geen bal uit het gezicht.
8: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
9: Goeie bal.
8: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
10: Green. Energie Rebellie.
11: Nostalgie. Goedemorgen, het is 2:10. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En het zorgpersoneel staat onder druk.
12: Ja, de helft van het zorgpersoneel gaat vaak of altijd ziek werken. Komt door de werkdruk of het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Vakbond. Een derde van het zorgpersoneel draait elke week overuren. Ze werken soms tot 40 uur extra. En volgens het zorgpersoneel zijn overuren niet verplicht, maar wordt dat wel verwacht. En dat leidt tot constante stress, klinkt het. In Venezuela is de dodental na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden opnieuw opgelopen. Er zouden nu al meer dan 3.300 mensen zijn gestorven. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden en nog tienduizenden mensen zijn nog vermist. De reddingswerkers zoeken nog volop naar mensen onder het puin. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Bellegoen terug te draaien. Hij kan daardoor toch spelen tegen onze Rode Duivels, maar dat is tegen de regels, zegt onze voetbalbond. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich moet uitspreken over de zaak. De Belgische bond krijgt tot 2 uur deze namiddag om zijn argumenten over te maken. Opvallend, ze hebben nog geen scheidsrechtersrapport gekregen. Het wordt dus een race tegen de tijd. Onze Rode Duivels spelen vannacht om 2 uur tegen de VS. En de Mexicaanse bondscoach stapt op na de uitschakeling tegen Engeland in de 8e finales. Mexico deed het de voorbije weken nogthans uitstekend, maar Engeland was afgelopen nacht te sterk en won met 2-3. Het vertrek van de Mexicaanse bondscoach was van tevoren gepland, maar hij vertrekt met veel trots, zegt hij zelf.
10: Nostalgie weer.
12: We krijgen een zonnige zomerdag met maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen zon en wolken opnieuw tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima. Ze blijven zowat rond de 30 graden of iets meer schommelen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
13: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
10: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
14: Met Chandon.
11: En goedemorgen, het is weer maandag, maar wel eentje met de meest zomerse songs op je radio. En ik ben er ook om jouw gezelschap te houden, dus hopelijk verzacht dat je Monday Blues toch een beetje. Jump met beide benen deze nieuwe week in. Met Van Halen zo dadelijk. Na CJ Lewis.
10: Nostalgie. Nummer 978.

0: De broedertjes Van Halen en Jump. Uw ochtendgymnastiek.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ja, daar luister je naar. Inderdaad, ondertussen al een dik uur. Om 9 uur zijn we er aan begonnen. Als je de start daarnet dus hebt meegepikt, slim dan. Goed gedaan, echt waar. Het is een lijst die je zelf niet kon samenstellen. Dat hebben wij al properkes voor jou gedaan. Maar jij kan hem wel mee tot leven laten komen. Dat is de bedoeling, door me bijvoorbeeld te laten weten welke lang vervlogen herinnering er naar boven komt borrelen. Als je een bepaalde song hoort voorbij komen, en neem het van mij aan, dat gaat gegarandeerd gebeuren. En dan ben ik zeer benieuwd om eens mee in jouw kopje te kunnen komen kruipen samen met de rest van Vlaanderen. Of door me even in de app te sturen van waar jij nu precies naar de radio aan het luisteren bent in deze 30 graden. Dat mag ook. Allee, of daar gaat de thermometer toch naartoe later vandaag. Alhoewel, als nostalgie je graadmeter mag zijn, dan begint de hittegolf nu al hoor, beste vrienden, met Vaya con Dios en het zwoele Head and Forefall op 976. Blazertjes ook. Ach, pure zomer in uw speakers. Waar is die cocktail? Dat mocktail. 8 over 10 mocktail.

0: Bob Marley and the Wailers. Love it. Jam in. Wat stuurt Peter in de app? Allee, de Summertime Top 1000 met de Sean dan. Dat is ook wel nog oké. Peter, moet je daar eens een neep komen geven of wat, vriend?
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Ja, dat dus. Geweldig leuke song van de Italiaanse Adriano Celentano. Maar aan de titel ga ik me niet meteen wagen. Allee, misschien straks, als hij voorbij komt in deze lijst. Dat is op zich toch al waard om te blijven luisteren, hè? Toch? Ja. En anders wel voor deze madame. Gloria Estefan, samen met haar Miami Sound Machine. En 1, 2, 3 op nummer 974. Kunnen nog volgen.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Salons, relaxen, boxspray.

0: onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
1: De summertime.
0: De summertime.
1: Top 1000. Nostalgie. Nummer 974.

0: Fido.
1: Budapest von George Ezra.
0: Ooh, for you, ooh, you.
1: Brengt bij mij persoonlijk altijd de herinnering naar boven dat ik toen op Pukkelpop was, zat, lag eigenlijk op de wei. Het was al een lange paar dagen geweest, even een tukje aan toen. En plots schoot ik wakker toen George Ezra dat nummer inzette. Ik was er weer eens bij.
2: De Summertime Top 1000.
1: Ik vroeg net waar jij nu aan het luisteren bent naar de Summertime Top 1000. En Anouk Morio, die laat weten dat ze op de jaarmarkt in Opdorp staan met hun foodtruck Blackie. En dat is fijn, laat het daar maar schallen over de markt dan. Nostalgie in deze Summertime Top 1000. Ik kan er alleen niet uit opmaken of dat dan het koosnaampje is van die foodtruck Blackie, of dat dat dan effectief de naam is van zo het mini-restaurant dat jullie daar uitbaten. En wat zou je daar dan kunnen verkopen in zo'n foodtruck die Blackie heet? Hopelijk geen aangebrande kip aan spit. Laat eens weten, hè, Anouk. I'm available for all your berichtjes in de app, baby. En nu, met z'n allen, de trein op. Kies je plekje maar op de S-Express.
3: Enjoy this trip.

0: Berichtje van Tamara Martens. Ah, dit liedje van Adriano Celentano gingen mijn ouders vroeger altijd aanvragen bij de DJ, omdat ze het zo leuk vonden dat hij de titel niet kon uitspreken. Kijk maar, dat bedoel ik dus. Dat zijn zo van die artiesten die het gewoon plezant vinden om DJ's en radiopresentatoren te pesten. En gelijk hebben ze. We zullen nog eens één keer proberen, zie. Al is het maar om Johan Kesteloot in de app zijn ongelijk te bewijzen, want die stuurt op dit moment, beste Sean, dat durf je niet in één keer uitspreken. Haha, goedemorgen. Johan, watch me. Prison Colin Ensign Chusel. Eyo! Nu jij.
1: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie. Nummer 970.

0: Pasadena's, I'm doing fine now. Ik hoop van jou hetzelfde. Anders gaan we daarvoor zorgen met deze Summertime Top 1000.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Heerlijk Outkast. We werden eind vorig jaar in november nog ingehuldigd in de Rock'n'Roll Hall of Fame met die gasten. En terecht, zo dadelijk nog eens meewiegen met Hey Ja, maar ook deze. The Crazy Frog. Allee, Axel F. Harold Faltermeyer. Of ik gelobbyd heb om deze bij mijn programma te krijgen in de Summertime Top 1000. Het zou kunnen.
3: Nostalgie. Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
4: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
3: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote nostalgiereisbureau.
5: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
3: Luister en je bent op vakantie.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Richie.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
11: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh cool.
11: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
13: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
12: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
14: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
12: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
15: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
12: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
16: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
3: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgiereisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgiereisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dicar Motorhomes.
17: Welkom thuis.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Sean Dont.
2: Nostalgie. Nummer 969.

0: Outkast met Hea. Leuke woordspeling van Davy Codijzer in de app. Let op, de ene hit na de andere in deze Summertime Top 1000 schrijft hij. Dat lijkt wel een hittegolf.
1: De Summertime Top 1000.
0: Op die golven, die goede waves, die goede vibes surfen we graag verder. Beste Davy, merci voor je bijdrage. Waar zijn jullie aan het luisteren? Maar van overal eigenlijk, ver buiten Vlaanderen. Maar Rijke Bonen die stuurt groetjes vanuit de wagen. We zijn vanochtend in het Maasland vertrokken voor een 3 weken durende roadtrip met als verste punt midden Sardinië. En natuurlijk reist nostalgie met ons mee. Maar dat doet mij oprecht goed, Marijke, dat je ons meeneemt. Laat ook af en toe weten hoe het daar is, aan mezelf of de collega's, want we gaan nog verder met deze Summertime Top 1000 tot en met komende volgende week, woensdag wil ik liever zeggen. 8 dagen aan een stuk, enkel in het weekend. Geef u even rust van al die zomerse hits. Het zal sowieso al puffen zijn. Bjorn Klaas stuurt groetjes vanuit La Zice, Lago di Garda. Ik hoop dat ik het correct uitspreek. Het klinkt ook ergens iets zeer fijns Italiaans, waar jij vertoeft. En Floris de Bui, zo zijn er ook mensen die zegt, mijn vakantie wordt redelijk kalm. Hier en daar wel een uitstapje gepland en zo, maar echt ver gaan we niet deze zomer. Aan jullie ook een zeer fijne vakantie toegewenst. Merci Floris, en je moet niet zitten kniezen in een hoekske. Dat is allemaal dik oké. Zo kan je dicht bij je radio blijven, bij de Summertime Top 1000 en ook het grote reisbureau natuurlijk, want heel deze zomer kan je reizen winnen. Kleine reisjes, maar ook zeer grote reizen hier bij Nostalgie. Daar vertel ik je zo dadelijk wel nog veel meer over. Eerst de nummer 967 in deze lijst. Alice y Batia.
1: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie.
0: Wat ik waarschijnlijk alweer verkeerd heb uitgesproken. Mijn excuses.

0: Chic and Good Times. Ook bij Mike Mailleux thuis, want die is aan het luisteren naar de Summertime Top 1000, stuurt hij. Terwijl ik foto's aan het bewerken ben van een newborn sessie. Ah, oh, maar maak er iets mooi van. Mike, dat zijn speciale momenten. Het lijkt me altijd heel, heel ja, speciaal als je als fotograaf op die manier ook een uniek moment kan en mag vastleggen in een gezin, een leven. Bij Charlotte Klok thuis gaat het dan weer iets minder, alleen op het werk. Want ze schrijft, ik mis mijn 12 weken oude kittens enorm op het werk vandaag. Heel flauw, ik weet het. Goh, ik snap dat wel. Die lieve beestjes zijn nog een beetje hulpeloos. Maar uw gezelschap doet goed, Sean. Ah, wel, jouw berichtje ook, Charlotte. We halen elkaar er samen door. Of jij nu een super zonnige dag hebt aan het genieten van het zonnetje, of je het toch hard moet travakken, mede economie recht houden. We trekken elkaar erdoor met zo dadelijk alweer een parel.
1: Straks in de Summertime.
2: Top 1000.
0: Oh, baby, DeBarge. En Rhythm of the Night.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Solden bij Zalando.
7: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden bij Zalando.
5: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
8: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
5: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
8: en het bed kopen.
9: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
10: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
9: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
11: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3 voor 11. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En er is een mogelijke aanslag op een Hasseltse school verijdeld.
12: Ja, de politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag planden op een school in Hasselt. Dat meldt het parket. Het gebeurde vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. In een TikTok-groep dreigden de jongeren met onder meer brandstichting en een chemische aanval op de school en de directieleden. Er werd ook verwezen naar schoolshootings en extremistische groeperingen. De 6 minderjarigen waren allemaal leerlingen van de geviseerde school. Ze zijn intussen voorgeleid bij de jeugdrechter. Het onderzoek loopt nog. Vlaams minister van Energie en Klimaat, De Prateren, wil de overstap naar warmtepompen versnellen. Die moeten onze huizen verwarmen in de winter, maar ook afkoelen tijdens hittegolven. De Prateren is sinds vorige week terug aan de slag als minister na haar zwangerschap. En nu komt ze al meteen met een afkoelingsplan. Zo zorgt een warmtepomp voor een beter EPC-label, omdat ze je huis energiezuiniger maken. En sinds maart kan je ook nieuwe premies aanvragen tot €8000. En bij de uitocht van Rokwerchter zijn afgelopen nacht 2 pendelbussen tegen elkaar gebotst. De chauffeur en enkele reizigers moesten met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. De andere festivalgangers moesten overstappen op een andere bus. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Verder verliep de uitocht rustig.
2: Nostalgie weer.
12: We krijgen een zonnige zomerdag met maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen zon en wolken, opnieuw tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Maxima blijven zowat rond de 30 graden of net iets meer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
13: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
1: Met Sean.

0: En Little Lion Man mochten afgelopen donderdagavond nog de mainstage van Rock Werchter afsluiten. En Yuri Herman stuurt in de app: wat een geweldig concert was dat. Godverdikke, dat heb ik alweer gemist.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ja, voor de titel alleen al zou je Ellen Petri aan het werk stellen om voor nostalgie iets te doen. Ribbe de Bie met Petri, wat voor een beest is dat? Ik leg het u nog even uit, want het is net begonnen. Ze staat voor ons de hele zomer lang, ons Ellen, op Brussels Airport. Ze gaat daar met mensen in gesprek over van waar kom je nu net, welke bestemming, naar waar ga je en waarom. Af en toe lukt het ook om door te dringen tot in de backstage van de luchthaven en zo. Maar nu is ze gewoon verhuisd naar de aankomhal in de luchthaven. En daar is een moeder en dochter in blijde verwachting.
2: Hallo, jullie komen hier zo rustig binnengewandeld. Ik neem aan dat jullie iemand komen ophalen.
3: Ja, wij komen onze zus halen. Of ja, mijn zus.
2: De zus en uw dochter.
4: Mijn dochter, ja. En die wonen in Amerika. En we hebben die nu 7 maanden niet meer gezien.
2: 7 maanden, echt in levende lijven niet meer gezien. Ze moest daar blijven voor de green card? Of,
3: Nee, ja, zij wonen daar gewoon. Dus,
2: zij wonen daar al echt.
3: En nu komen ze voor de 65-jarige huwelijk van onze grootouders. Komen ze terug.
2: En hoe lang komen ze?
3: Wat zijn het? 2,5 week? 3 weken?
2: Ja. Maar ik zie u glunderen. Dit moet toch fantastisch zijn om...
4: We hebben 2 kindjes ook, hè. Een zoontje van 6 en een dochter van 4. Dus ja, het is altijd fijn om die terug te zien. Hè?
2: Ik neem aan dat je ze wel regelmatig op FaceTime of zo ziet.
4: Ja, regelmatig, ja. Maar het is ook het uurverschil en zo. En de kindjes gaan naar school, dus in de week en zo kunnen we al niet bellen. Dus dat is enkel in het weekend dat we kunnen bellen.
2: En ben jij iemand die zelf 1 keer in het jaar zo eens op bezoek gaat?
4: Ja, wij zijn al 2 keer geweest.
2: Zeg, je nu zus ook al zo lang niet meer gezien. Ga je traantjes krijgen als je ze ziet?
3: Meestal wel.
2: Wat is het eerste wat jullie samen gaan doen?
3: Meestal frietjes eten.
2: En jij? Heb jij zoiets van, je zei hier nu in België, ik ga met jou iets alleen doen?
4: Ja, dat gebeurt dat ik soms met haar ga shoppen of zo. Of met de kindjes vooral ook. Hè. En we gaan samen nog op vakantie naar Spanje en zij gaat ook mee. Dus,
2: En waar woont ze juist in Amerika?
4: In Dallas.
2: Ah, in Dallas?
4: Ja.
2: En ze is wel van plan om daar te blijven?
4: Ik denk het, want ze hebben een huis gekocht, dus ik denk het al. Dat weten we niet zeker. Hè?
2: En ze gaan met heel de familie komen, met haar man en met haar 2 kindjes?
4: Ja. Klopt.
2: En zij kijkt er waarschijnlijk ook enorm naar uit. Heeft ze al dingen gevraagd van, oh, ik wil dat gaan doen, gaan we dat doen?
4: Voorlopig nog niet, maar dan zullen we dat nu wel bespreken. Eerst naar het feest van mijn ouders. Hè?
2: Ik wens jullie in ieder geval een heel fijn weerzien. Moest ik hier nog zijn, zou ik ze heel graag nog eens zien.
3: Dat is goed.
2: Geniet van elkaar alvast.
3: Ja, dat dank gaan we doen.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
7: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served at takeoff. Kindly fasten your safety belts.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Ed Sheeran. Al is hij Brit, hij liet het niet na om afgelopen zaterdag nog samen met zijn Amerikaans publiek in Denver de 250ste verjaardag van hun onafhankelijkheid te vieren op die befaamde 4th of July. Hij speelde zo midden in zijn set heel slim American Pie van Don McLean en de Amerikanen aten uit zijn hand natuurlijk. Zo dadelijk voedert hij jou de noten die zijn hit Bad Habits samenhouden. Nieuwe song in onze Summertime Top 1000 trouwens, maar ook deze. Paul Young, Love of the Common People. Uitgebracht in de winter van 1983.

0: hond.
1: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
0: Die van de buren.
1: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van de nieuwe zetel?
2: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
1: Nee, één adres.
3: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
6: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
5: Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
6: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
7: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
8: The Summertime Top 1000 Nostalgie.
9: Nummer 961.

0: Sylvester.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ja, we zijn deze ochtend om 9 uur vertrokken met deze zomerse trein bij ons Kim. We gaan nog door tot en met volgende week woensdag, telkens tussen 9 en 6 hier bij Nostalgie. En tijdens het weekend nemen we even een pauze. Mij hoor je dus tussen 10 en 2. En daarna neemt Marcia het over nog van 2 tot 6. Voilà, dan weten we hoe een dag eruit ziet. Dat is toch altijd fijn. Dat is wel even eentje dat je kunt afvinken. En het loont om naar je radio te luisteren, hoor. Niet enkel voor al die zomerse, zwoele, hete hits hier. Straks mag ik al een leuke prijs weggeven om iets na 12 zal het zijn. Om ervoor te zorgen dat ja, welke vakantieplannen je wel of niet al mag hebben, dat je toch op reis zal kunnen vertrekken. Al is het hier in ons land momenteel ook goed vertoeven, hè. Wow, tot wel 30 graden vandaag. Zet u straks dus maar op uw terras als het werk erop zit. Of als je nu al die luxe hebt. Go, go, go. Trek een tuinstoel bij en laat heel de buurt meegenieten van de Summertime Top 1000 met Duran Duran en Save a Prayer nu op 959.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Als de dag van toen.
3: Mama's jasje als de dag van toen. Ik heb samen met Peter van Laat nog Liefde voor Muziek gedaan. En ik heb deze dan gecoverd. Ik heb er als de nacht van toen van gemaakt. En nog... Ja, José Feliciano. Als dat de zon niet bij je binnenbrengt, dan weet ik het ook niet meer. Pontia Cantar op 956. Zo meteen al na dit...
4: Massa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weba.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
9: Ego Keukens.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee jong, gracias Kate.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor 499 euro na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Gaan we koken?
14: Wat wordt het vandaag?
12: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
14: Oh, dat is een makkie.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
16: Zeevogel in 5 letters. Ja... Meel.
15: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
17: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer hier de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
18: LNP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
19: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
0: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, wat een ervaring.
14: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
18: Rebe de Bie met P3. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
8: Nostalgie.
18: Luister en je bent op vakantie.
7: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
17: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
6: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
1: De Summertime Top 1000.
0: Met Sean Dond.
1: Nummer 956.

0: Boing. Voilà, that's somebody to love. Midden jaren 70 en dan even een flinke sprong vooruit.
1: De Summertime Top 1000.
0: Twee decennia maar liefst na midden jaren 90 toen Peter van Laat en zijn groepje Mama's Jasje alle Vlaamse feesten kapot speelden. Weet je het nog bijvoorbeeld ook op 10 om te zien zie ik ze nog staan. Allee, ik heb het nooit live gezien, maar op de tv dan. Het was op de dijk van Blankenbergen te doen. Misschien was jij er wel bij. Daar waren ze met Mama's Jasje erg graag geziene gasten. Peter toen nog, je moet YouTube maar eens checken, een paar kilootjes lichter natuurlijk, zoals dat gaat. Iets minder baardgroei lijkt mij ook. Maar vooral viel mij op zijn jonge haren in zo van die gezelde piekjes. Je kunt daar nu mee lachen, maar zoals 90% van de mannelijke bevolking in de 90's was dat eigenlijk. Mezelf inclusief, daar bestaan ergens in een archief bij mijn ouders op zolder nog bezwaarlijke foto's van. Maar dat is gelukkig een verhaal voor een volgende keer. Want de Summertime Top 1000 is niet te stoppen. We denderen verder richting de nummer 954 in de lijst. Als de dag van toen, dit is Mama's Jasje.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Sailor, Brits project dat ook maar al te graag ontsnapte aan de Engelse regen en grijze wolken, kan zich een ongelijk geven. En dan hebben ze maar netjes gescoord in de lente van 91 met La Cumbia. Een warme verwijzing naar die tropische Colombiaanse muziekstijl. Dat en ook jouw kans om een leuke vakantieprijs te winnen in ons grote nostalgie-reisbureau. Ik leg het je zo dadelijk allemaal piekfijn uit hoe en wat je daarvoor moet doen.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

0: Goedemiddag bij de interieurdokter in Ronsen.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij maakrie.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: Dorso. Ergonomisch slapen.
6: Goedemiddag, zo werd het 1 voor 12 het nieuws met Vrouwke Kaljon. En er is een mogelijke aanslag op een Hasselse school verijdeld.
7: Ja, de politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag planden op een school in Hasselt. Dat meldt het parket. In een TikTok-groep dreigden de jongeren met onder meer brandstichting en een chemische aanval op de school en de directieleden. Er werd ook verwezen naar schoolshootings en extremistische groeperingen. De 6 minderjarigen waren allemaal leerlingen van de geviseerde school. Ze zijn intussen voorgeleid bij de jeugdrechter. Het onderzoek loopt nog. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chefkok Seppe Nobels. Hij is ook bekend van het programma Restaurant Misverstand. Nobels kwam afgelopen weekend onder vuur na getuigenissen van ex-medewerkers. Die beschuldigen hem van wanpraktijken bij zijn restaurantproject Instroom. Daarbij zou Nobels vluchtelingen ook inzetten voor privéprojecten en het grootste deel van de opbrengsten voor zichzelf houden. Maar dat ontkent Nobels. En de Europese Voetbalconfederatie heeft nu ook gereageerd op de heisa rond de Amerikaanse Zweed Balogun. Volgens de UEFA heeft de Wereldvoetbalbond FIFA een rode lijn overschreden door de schorsing terug te draaien. De beslissing is ongekend, onbegrijpelijk en onverdedigbaar, klinkt het. Onze Belgische Voetbalbond ging in beroep en wacht nog op een officieel antwoord van de FIFA. De tijd dringt wel, want vannacht om 2 uur spelen onze Rode Duivels tegen de VS.
5: Nostalgie weer.
7: We krijgen een zonnige zomerdag met maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen zon en wolken opnieuw tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Maxima blijven zowat rond de 30 graden schommelen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
8: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
5: Luister en je bent op vakantie.
9: De Summertime Top 1000.
10: Met

0: Best of My Love van The Emotions. En nu misschien wel het beste moment van jouw dag. He, want we gaan nog eens met prijzen smijten hier in ons grote nostalgie-reisbureau. Heel de zomer lang doen we dat trouwens. En dus ook tijdens deze Summertime Top 1000. En Loni Lenders, die weet dat. Die heeft goed opgelet. Want ze stuurde daarnet al in de app. Ik wil op vakantie. Wel, Loni, met wat geluk is het straks zover. Want ik heb hier een voucher van Brussels Airlines in mijn schuif liggen. Ter waarde van €300. Daar kan je al eens iets moois van kopen. En die kan dus de jouwe worden als je in dit komende uur, nog ergens voor 1 uur dus, het geluid van onze reiskar herkent. Dat geluid ga ik je nu 1 keer laten horen, dus goed opletten. Dat klinkt als volgt. Hier gaat hij. Wacht hoor. Yep. Die reiskar dus. Als je ergens voor 1 uur dat geluid hoort voorbijkomen, dan stuur je het woord reiskar in de app Reiskar. En dan bel ik jou dus misschien wel op om je die voucher van Brussels Airlines ter waarde van €300 te overhandigen. Nog iets aandachtiger blijven luisteren dus naar de Summertime Top 1000 met nu Rod Stewart en Young Turks op 950.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: hadden chique mobiloens daar.
1: Een chique wat?
2: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
1: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
3: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
2: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
3: Maar sa, zonneschone lounge set.
0: Mo, hij komt ook van de Weber.
3: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weber.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
11: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
10: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
11: En het bed kopen.
12: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
13: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
14: Bus, cruise of vliegvakantie.
15: Reizen Lauwers.
14: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
15: Reizen Lauwers.
12: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
16: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
17: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
16: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
18: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
16: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
19: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
16: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
20: De Summertime Top 1000.
21: De Summertime Top 1000.
20: Nummer 948.

0: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie.
1: Nummer 947.

0: Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen natuurlijk en daarvoor nog Kool & The Gang met tussen die twee zomershits misschien nog wel het belangrijkste, het geluid van onze reiskar.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, de reiskar, niet de ijskar, zoals Jury hier ook komt te zeggen in de app. Die jongen was al twee bollen met vanille bestellen, maar dat heb ik hier dus niet liggen. Vriend, wel een voucher van Brussels Airlines ter waarde van €300. Ik ga nu één iemand live opbellen die daarnet reiskar gestuurd heeft toen dat geluid voorbij kwam. Dus als je zo dadelijk mijn stem hoort, dan is het prijs, dan win je de voucher. Here we go. Ja, dat is al een goed begin. Gewoon even opnemen.
2: Hallo, met Stefanie.
0: Ah, dag Stefanie. Wat heb je daarnet gestuurd in de nostalgie? Het is hier Chandon trouwens.
2: Reiskar.
0: Reiskar. Dat is het enige juiste antwoord.
2: Yay! Fantastisch.
0: Liefste Stefanie, ja, je weet al dat je vanaf nu de trotse eigenaar bent van een Brussels Airlines voucher van €300. Ik denk dat wel, terwijl voor op zijn door de weekse maandag een schone prijs is. Heb je toevallig al reisplannen?
2: Ja, ik heb al reisplannen, dus, maar ja, dat is al geboekt, maar ik
0: kan
2: er
0: nog
2: altijd eentje bij. Namibië.
0: Namibië, oh, schoon, maar dat is een verre reis, een dure reis. Ik wil er ook heel graag eens naartoe. Is dat dan met safari en zo, of wat gaan jullie daar precies uitsteken?
2: Ja, met een jeep,
0: Wil je mij één plezier doen en bij terugkomst even laten weten? Geniet er eerst maar van, maar dan even laten weten hoe het is geweest, want het staat echt hoog op mijn lijstje, Namibië.
2: Ja, oké.
0: En voor de rest, doe je vooral wat je wil met jouw voucher van €300. Denk er nog eens rustig over na. Maak er een fantastische zomer van, Stefanie. En geniet nog van de Summertime Top 1000, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Yo, Frans Gallen op 945, zo dadelijk met Babacar na de Gibson Brothers.
3: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie.
1: Nummer 946.

0: Kiss in the summertime.
1: Top 1000.
2: Ook niet erg, ja, het is toch geen weer om binnen te zitten voor uw scherm nu. Doe maar en Doris Day.
3: En wat dacht je van het?
2: Zo dadelijk op 945. Maar ook deze mannen. 98 Degrees in vrij goede compagnie van Stevie Wonder. En jij mag ook mee aanschuiven aan tafel.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
3: Eggo Keukens.
5: Lenen bij Leeman.
6: Zeg Harry, wat zit hier nou op haar horloge te zien?
7: Ja, wacht dan even, Suzy.
6: Oeh, wacht even.
7: Nog een minuutje.
6: En wat is er dan?
7: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
6: Moe, Harry toch.
8: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/ actie.
1: De Summertime Top 1000
0: met Sean Dont.
1: Nostalgie. Nummer 944.

Nancy de Brier stuurt: goedemiddag Sean, de Summertime Top 1000 is echt wel top. Wij, mijn vrouwke Gerda en onze BFF Gabi en ik zijn zalig aan het luisteren in onze tuin in Westende via een Bluetooth box. Zonnige groetjes van ons allemaal. En wel zonnige groetjes terug. Nancy, Gerda en Gabi eerst en vooral. Ik ga komend weekend ook een paar dagen naar Westende. Appartementje met de vriendin, dochter en hond. Dus als jullie leuke tips hebben voor ons, shoot hè. Echt alsjeblieft. De app staat hier wagenwijd open. En voor de rest, geniet van deze top. Het is inderdaad ook echt heel fijn. Vanessa Amorosi nu, Absolutely Everybody. Nummer 942, als ik nog goed kan tellen. Ja, het klopt. En zo zijn we met z'n allen weer goed bezig. Welkom bij Nostalgie.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Ah, nog eens gitaars, daar ben ik blij mee. ZZ Top, Give Me All Your Lovin' in jouw Summertime Top 1000.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
6: Welkom thuis. Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
7: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
8: Hela, dat is toch met pingpongballen?
7: Ja, en dan?
8: Ja, geen bal had je gezegd.
7: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
8: Goeie bal.
7: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels.
9: In Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment.
9: In Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen.
9: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
12: Green. Energie Rebellie.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 1 het nieuws met Simon van Elslander. Er dreigt de komende dagen sociale onrust op Brussels Airport.
13: Ja, met nu heel wat mensen op vakantie vertrekken, heeft de christelijke vakbond een stakingsaanzegging ingediend na een sociaal conflict bij Alizia. Dat is een onderaannemer die instaat voor het schoonmaken van vliegtuigen. Aanleiding is het ontslag van een werknemster die net was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. En ook de problematische werkomstandigheden. De vakbond spreekt van een angstklimaat, het onder druk zetten van interimkrachten en gevaarlijke werksituaties. Het ACV heeft klacht ingediend bij de sociale inspectie. En een stakingsactie staat op het punt om los te barsten. De Europese Voetbalbond heeft nu ook gereageerd op de hijsa rond de Amerikaanse spits Balogun. Volgens de UEFA heeft de Wereldvoetbalbond liever FIFA een rode lijn overschreden door de schorsing terug te draaien. De beslissing is ongekend, onbegrijpelijk en onverdedigbaar, klinkt het. Ook minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot reageerde met onbegrip. Onze Belgische Voetbalbond ging in beroep en wacht nu op een officieel antwoord van de FIFA. De tijd dringt wel, van vannacht om 2 uur spelen onze Rode Duivels tegen de VS. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chef-kok Seppe Nobels. Je kan hem kennen van het programma Restaurant Misverstand. Nobels kwam afgelopen weekend onder vuur na getuigenissen van ex-medewerkers. Die beschuldigen hem van wanpraktijken bij zijn restaurantproject Instroom. Daarbij zou Nobels vluchtelingen ook inzetten voor privéprojecten en het grootste deel van de opbrengsten voor zichzelf houden. Nobels ontkent alles. De arbeidsinspectiedienst onderzoekt nu mogelijke sociale rechtelijke inbreuken.
0: Nostalgie weer.
13: Zonnig en warm vandaag, af en toe wat stapelwolken, maxima tussen 26 en 30 graden. Morgen zon en wolken tot 30 graden. Ook de dagen daarna zon en mogelijk ook met wat wolken. Het blijft warm met temperaturen bij 30 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
5: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
1: Met Chandon.

0: zo zingen, zeg. Anastasia, bij deze warmte. Moet je kunnen. One day in your life.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ja, welkom als je nu pas je radio aanzet. Het is de Summertime Top 1000. Zijn we vanochtend mee begonnen, dachten we. Is leuk, er komt weer een hittegolf aan. Waarom onze playlist daar niet aan aanpassen hier bij Nostalgie? Elke dag kan je die horen tussen 9 en 6. Straks om 2 uur neemt Marcia het van mij over tot 6. En dan elke dag, behalve het weekend, tot volgende week woensdag. Met ook heel veel prijzen die je kan winnen. Reizen die je kan winnen in ons grote Nostalgie reisbureau heel de zomer. Maar dus nu anderhalve week alleen maar de meest zwoele tunes in je speakers. Peggy Keulaars, die verblijdt mij hier met een bericht. Ik vind het oprecht heel tof om te lezen. Zo blij dat ik jullie terug herontdekt heb, zegt ze. Bedankt voor de fijne muziek. Welcome back, Peggy. Where have you been? Je gaat nooit moeten weggaan, maar het is u vergeven bij deze. Welkom terug in het clubje. En Frey van Este uit Dadizele, die hoorde daarnet mijn oproep. Allee, ja, iemand die ook zit te luisteren vanuit Westende. Ik trek daar komend weekend naartoe. Dat zijn mijn lichte vakantieplannen. Een weekendje Westende. Maar ik ken dat nog niet echt. Dus ik vroeg voor tips. En Frey die stuurt café Le Cancan in Westende. Karaokebar, een machtig cafeetje. Ja, zo is een halfdronken karaoke. Dat is al lang geleden. Ik neem het mee, Frey. Merci. Maar nu eerst naar Catalonië. Met Los Manolos en All My Lovin'. Inderdaad, die sexy hit van de Beatles. Maar dan aangedikt met een sappig Spaans. Oh, ik moet eigenlijk zeggen, Catalaans accent. All My Lovin' wordt dat dan. Luister maar op 937. Hoppa, we zijn vertrokken. Yee!

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Oh, Owl City and Fireflies. Gereleased op 14 juli 2009, midden in die zomer. Dus ik weet nog goed dat een vriend van me doorstuurde. Zo met de videoclip erbij, met al die vuurvliegjes. Ik had instant kippenvel. Ik wens jou zo dadelijk hetzelfde toe. Oeh, en ook deze CNC Music Factory featuring Freedom Williams. Gonna make you... sweat. Ai, ai.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
5: Natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
9: Maar wij twee naar Ibiza. Oh.
10: Of Zanzibar.
9: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
11: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song.

0: allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
1: De Summertime Top 1000.
2: Nostalgie. Nummer 935.

heerlijk als je zo één kan worden met je piano dat het er gewoon uitkomt vloeien. Moeiteloos klinkt het, The Way It Is van Bruce Hornsby and The Range. En fijn nieuws dat hier net komt binnenrollen. Ik dacht, ik deel het even met jou. Want jij bent natuurlijk volop bezig, volle concentratie op je radio. Die Summertime Top 1000, het andere nieuws dat verbleekt even bij de rest. Maar Hanne Verbruggen, Hanne van K3, is opnieuw zwanger. Ze heeft al een zoontje, Julien, natuurlijk met haar echtgenoot Joren Sarens. Maar nu komt daar dus nog een tweede kindje bij. En nog wat extra planning voor die K3-optredens. Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst BJ's.

0: 'cause my dreams are bursting at the seams.
1: Strokes in the summertime.
2: Top 1000.
1: That don't impress me much.
3: Shania Twain, een vrouw ja, waar je het warm van krijgt als je er om naar kijkt. Hè, en dan moet ze haar mond nog open trekken. That don't impress me much. Straks op 927. Maar eerst zoekmachine. Zonnig bezoek uit Guadeloupe.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
6: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
2: De Summertime Top 1000
1: met Sean Dons.
2: Nummer 931.

Modern Talking. Twee Duitsers die hiermee een monsterhit scoorden. You're My Heart, You're My Soul. Ze stonden er zelf van te kijken toen, hoor, want het was de eerste single nog maar van hun debuutalbum. Dat ze trouwens The First Album genoemd hadden. De Sloebers zeggen, maar ik vond het al heel gezellig. Zo dit eerste deel van de Summertime Top 1000, wat jij? Maar blijf gerust hangen, want zo dadelijk neemt Marcia het van me over nog tot 6 uur vanavond. Eerst krijg je van mij nog George Baker Selection met een liedje over een klein groen zakje. Of een zakje vol met groen. Voilà.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Vonken en vuur. Dat is jouw nummer 6. Nee, 926. Dat begint hier al goed. Clouseau dus, komt eraan.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
11: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
10: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
12: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
13: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
12: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
13: Die van de buren.
12: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
13: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
12: Nee, 1 adres.
10: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
14: Tegels, natuursteen, parket in Permo. Nostalgie.
2: Goedemiddag, het is 3 voor 2. Nieuws met Simon van Elslanders. Er dreigt de komende dagen sociale onrust op Brussels Airport, Simon.
15: Ja, de christelijke vakbond ACV heeft een stakingsaanzegging ingediend bij grondafhandelaar Alizia op de luchthaven van Zaventem. Aanleiding is het ontslag van een kersverse vakbondsafgevaardigde. Volgens de ACV is dat een zware inbreuk op de vakbondsvrijheid. Daarnaast klaagt de bond een algemeen angstklimaat en onwaardige gevaarlijke werkomstandigheden aan. Zo moesten temperaturen tijdens de hittegolf te voet over het tarmac bij temperaturen tot 47 graden, vaak zonder voldoende drinkwater of aangepaste kledij. Er is ook een klacht neergelegd bij de sociale inspectie. In Wortel bij Hoogstraten is vanochtend een 86-jarige alleenstaande vrouw met dementie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur werd rond 10 uur bij toeval ontdekt door een thuisverpleegster, die bij aankomst opmerkte dat het huis vol rook hing. Hulpdiensten troffen de bewoonster aan in de woonkamer, maar reanimatiepogingen haalden niet meer uit. De brandweer trof een smulbrand aan in de slaapkamer. Het Antwerpse parket onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. En als je ouder bent dan 60 jaar, kun je vanaf vandaag op mypension.be opnieuw je vroegste pensioendatum raadplegen. Door de recente pensioenhervorming was die informatie een tijdje onbeschikbaar. Omdat de datum voor 60-plussers tot maximaal 2 jaar kan verschuiven, krijgt deze groep nu voorrang. Voor wie nog dit jaar met pensioen gaat, verandert er niets. Vanaf oktober zal de pensioendatum weer voor iedereen zichtbaar zijn op de website en tegen het einde van het jaar aangevuld met details over de pensioenmaat.
1: Nostalgie weer.
15: Droog, zonnig en ook warm vandaag. Deze namiddag halen we tot 26 tot 30 graden. Morgen en woensdag zon en wolken met maxima rond de 27 graden. Vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
16: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buarodi.
2: En nog juist op tijd mijn stem teruggevonden zie je na weekendje Werchter. Helemaal klaar om samen met jou door de zonnigste muziek te vliegen. En al direct een heet exemplaartje ook, zeg. Clouseau, komt eraan. We are music. Blij dat je luistert. Yeah.
1: 926.

0: En dat is 925. Culture Club. Do you really want to hurt me?
1: The summertime.
2: Top 1000.
0: De jongens, toch, het is met vreed goede muziek deze week. Zalig. 1000 songs in totaal die alles gaan oproepen waar je gelukkig van wordt. Zomergevoel, de geur van zonnecrème, zwembadkloor. Het geluid van je favoriete ijskar die de straat komt binnenrijden. Herinneringen misschien aan reizen en vakantielieven of zomerkampen die je gedaan hebt in je middelbare schooltijd. Praat er gerust over mee in de Nostalgie-app over alle leuke herinneringen die sommige platen hier in deze lijst gaan losmaken bij jou. Want we komen het allemaal tegen deze week, dat is beloofd. En we zijn nog maar een paar uur ver trouwens, dus er is nog lekker veel onderweg in die Summertime Top 1000 van jou. Nu gaan we knallen met Def Dames Dope. Zo luid meegezongen dit in mijn kindertijd. En natuurlijk pas op latere leeftijd begrepen waar het echt over ging. Have fun, maar doe het voorzichtig, hè. Don't be silly. 924.

0: Kijk eens aan. Peggy Keulaars droomt hierbij al weg naar haar vakantie in Italië in september. Geniet er vandaar, hè, Peggy, binnenkort. Toto Cutugno in zijn Italiaanse tongval.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Roxette komt er ook al door straks. 922 met The Look. En altijd een feestje met Dinky Toys. 918 zometeen.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
7: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
7: En dat past binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
7: Slim.
6: Prachtige keuken, hè?
7: Ja.
3: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
8: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoed vol

0: kampeerspullen. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op hun tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
2: Hela, dat is toch met pingpongballen?
1: Ja, en dan?
2: Ja, geen bal uit het gezicht.
1: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
2: Goeie bal.
1: Play Kinepolis. Cinema op UNTV? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een

Eruption. Met toch een paar serieuze disco- en zomerhits gescoord. Met de hulp van Frank Farian, het brein achter onder andere Boney M. One Way Ticket net op 921 in de Summertime Top 1000. Zo tof trouwens dat je nostalgie kiest deze zomer. Want je maakt zo ineens ook kans op je eigen One Way Ticket naar een heel leuke reisbestemming. We geven heel de zomer lang trips en uitstapjes weg in ons grote nostalgie-reisbureau. Straks, ergens na 4 uur, heb je dus een nieuwe kans hier bij mij. Maar eerst door met al die leuke zonnige hits in deze geweldige lijst. Nu de soundtrack van een autoritje met de ramen open in de zwoele avondzon. Ik ben er misschien een beetje vroeg mee dan, maar altijd een plezier voor het rommelvliezen, deze Maxi Priest.

0: Ja, zeker ook al uitkijken naar de Lokerse feesten met je nummer 917.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: En dat is deze Diana Ross. En jullie te bewonderen daar. En onderweg met Chain Reaction. Hoppa. En dit is 915. Village People, krijg je ook al.
3: Daar zijn we.
4: Nostalgie. Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken. Met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
4: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend
2: tussen 8 en 9.
4: In het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
4: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
6: Massa, zonneschone lounge staat.
7: Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
8: Maar nee, in Tongeren.
9: Nu solde bij Weba.
10: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
13: Niet verder vertellen, hè? Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
4: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
14: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
15: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, wat een ervaring.
16: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
4: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau.
11: Nostalgie.
4: Luister en je bent op vakantie.
17: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
13: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
18: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
19: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
20: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buarodi.
2: Nostalgie. 917.

0: Valentijn.
1: Bij Samij Polkles is hier met zijn eigen kusjesdans bezig, denk ik, op 916.
2: De Summertime Top 1000.
1: Suavemente. In de lekkerste lijst van het moment. 8 dagen aan een stuk hier bij Nostalgie. Dus je voelt de zon naast in de lucht ook nog eens door je radio schijnen. Tot en met volgende week woensdagavond zijn we er nog zoet mee. Met zeker ook een paar toppers van Village People, onder andere. Vorige week kregen we daarover nog het droevige nieuws dat Victor Willis overleden is. De frontman die mee aan de wieg stond van de groep. En hij schreef onder andere ook mee aan de absolute monsterhits daar. YMCA onder andere. In de Navy is er ook nog eentje van. En deze Go West natuurlijk. Hier staat hij voor één keer nog eens in zijn politiepak. Of dat van de marineofficier, daar kloop hij ook al eens graag in, toch? Go West!

0: Een zomerrit voor Katrina and the Waves na hun overwinning op het Songfestival eind jaren 90. Love Shine a Light op 913.
1: Straks in de Summertime.
2: Top 1000.
0: Een plekje hoger, verre van de laatste Franstalige hit. C'est l'amour van Léopold Nord en Vous komt eraan op 912.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
8: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Dorso. Ergonomisch slapen.
11: Nostalgie.
0: 2 voor 3 al. Goedemiddag. Nieuws krijg je van Simon van Alslander. 5 jaar na de verwoestende overstromingen in ons land zijn bijna alle schadedossiers afgehandeld.
12: Ja, volgens sectororganisatie Assuralia hebben de verzekeraars in totaal 2,3 miljard euro uitgekeerd voor bijna 74.000 schadeclaims, waarvan het overgrote deel in Wallonië. Ongeveer 370 complexe dossiers staan nog open door onenigheden over de herstelkosten. Assuralia pleit opnieuw voor een wettelijk kader rond klimaatschade om toekomstige slachtoffers sneller zekerheid te bieden en ziet in het federale regeerakkoord van de Wever de eerste stappen richting een publiek-privaat partnerschap. Burgers vanaf 60 jaar kunnen vanaf vandaag op mypension.be opnieuw hun vroegste pensioendatum raadplegen. Door de recente pensioenhervorming was die informatie een tijdje onbeschikbaar. Omdat de datum voor 60-plussers tot maximaal 2 jaar kan verschuiven, krijgt deze groep nu voorrang. Voor wie nog dit jaar met pensioen gaat, verandert er niets. Vanaf oktober zal de pensioendatum weer voor iedereen zichtbaar zijn op de website en tegen het einde van het jaar aangevuld met de details over de pensioenmalus. In de Iraanse hoofdstad Teheran is vandaag de begrafenisstoet aan de gang voor Ayatollah Ali Khamenei. Duizenden rouwers trekken door de straten om afscheid te nemen van de opperste leider, die eerder dit jaar omkwam bij een Amerikaanse aanval. De stoet duurt naar verwachting tot 12 uur en verloopt onder strikte veiligheidsmaatregelen. De autoriteiten vrezen voor rellen. De menigte reageert woedend op de dood van Khamenei en roept openlijk op tot wraak aan het adres van de Verenigde Staten. Het lichaam wordt de komende dagen nog naar andere steden gebracht en wordt donderdag begraven in zijn geboortestad Mashhad.
2: Nostalgie weer.
12: Het blijft nog de hele dag warm en zonnig, met temperaturen van 26 tot 30 graden liever. Morgen en woensdag warm en zonnig met wat wolken bij 27 graden. Vanaf donderdag nog warmer bij 31 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
13: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
2: Luister en je bent op vakantie.
1: Nostalgie.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buero.

0: effectief horen onder een sky full of stars. En dan nog eens op het strand in Kreta. Met je beste vrienden en lief in speer bij.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ellen van Handeloven heeft duidelijk magische herinneringen aan haar post-examentrip van een goede 10 jaar terug met die Coldplay van daarnet. Dankjewel om te delen, Ellen. Ik krijg het er zelf zowaar een beetje warm van. 912 hebben we ook alweer gehad in jouw Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. Het zijn ook die herinneringen die we willen losmaken. Dat vakantiegevoel van toen of van binnenkort oproepen, zodat jij vlotjes door je dag geraakt. Zometeen heb ik voor jou een bende toppers. Die echt wel trouw blijven aan hun favoriete warme drankje. Jawel, ook wanneer het serieus heet wordt buiten. Ik zou het zelf niet binnenkrijgen met dit weer. Ugh. Maar misschien denk jij er wel helemaal anders over. Is voor na je nummer 910. Daar gaan we voor Your Dreams Will Come Alive. Two Brothers on the 4th.

0: zak. Zonder de zaken. Krijgen we dat nog binnen bij bijna 30 graden? In de airco misschien nog wel net. Dat ene kopje koffie van VOF de Kunst. Onderweg naar vind ik toch het allerbeste duet uit de carrière van Michael Jackson.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Die komt er zo aan. Meteen na deze Chaka Khan. 908. En Superdiesel is ook al een zekerheid. 906 straks.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
7: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
6: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
7: Die van de buren.
6: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
7: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
6: Nee. Één adres.
4: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
8: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips.
9: Laat je inspireren.
8: En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
10: Bus, cruise of vliegvakantie.
11: Reizen Lauwers.
10: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
11: Reizen Lauwers.
12: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
13: Dit is het verhaal van Limburg.
14: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
13: Van mijn familie.
15: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
13: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
2: De Summertime Top 1000.
1: Summertime Top 1000.
2: Nostalgie. 908.

Say, Say, Say, Michael Jackson en Paul McCartney. In de zonnigste lijst van het moment hier bij Nostalgie, de Summertime Top 1000. Jouw perfecte compagnon op het werk, in de file misschien. Of op zoek naar sappige vleesjes voor op de barbecue straks. Maar wel, die zoektocht gaat nu dus nog een stuk plezanter worden met de zomergrap van het jaar 2003. Want dat was deze song uiteindelijk toch wel, hè. Zonder al te grote verwachtingen de wereld ingestuurd. Omdat het qua taal en stijl nogal ver lag van wat de mannen van Superdiesel eigenlijk wilden doen. Maar onder het motto, je weet maar nooit, werd het uiteindelijk een dikkere zomerhit dan ze ooit hadden durven dromen. 906, jouw ticket

0: Billy Paul. Is een eeuwige grens. Het is echt waar. Het is bijna een onmogelijke opdracht om een serieuze foto te vinden van die man online. En dat is mooi, hè. Lachen in het leven is alles.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Yes. Uitkijken naar Survivor op 904 straks. En... nog voor 4 uur. Deze klepper van Natalia in je boxen op 901. Rising. En we gaan de zomerse ambiance op Brussels Airport ook nog eens opsnuiven. Doen we straks.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
10: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
11: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
12: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
11: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
13: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
11: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
14: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
11: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
15: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
16: Welkom thuis.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buarodi.
2: Nostalgie. 904.

0: op 903 in de Summertime Top 1000. Die lieve stem van Dana Lewis. Zacht en zoet als zo een watermeloen feta-spiesje met een klein beetje verse munt. Ze moeten niet altijd vettig zijn, hè, de Aperol-hapjes.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: We zullen nog eens doorprukken naar Brussels Airport. Dus Ellen Petri is daar ondertussen verhuisd naar de aankomsthal, heb ik begrepen. En daar heeft ze een moeder en dochter bij haar in blijde verwachting. Van wie of wat gaan we nu te weten komen, normaal gezien.
2: Hallo, jullie komen hier zo rustig binnengewandeld. Ik neem aan dat jullie iemand komen ophalen.
3: Ja, ja, wij komen onze zus halen. Of ja, mijn zus.
2: Mijn zus en uw dochter.
3: Mijn dochter, ja. En die wonen in Amerika en die, we hebben die nu 7 maanden met me gezien.
2: 7 maanden echt in levende lijven niet meer gezien. Ze moest daar blijven voor de green card? Of,
3: Nee, ja, zij wonen daar gewoon. Dus,
2: zij wonen daar echt.
3: En nu komen ze voor de 65-jarige huwelijk van onze grootouders. Komen ze terug.
2: En hoe lang komen ze?
3: Ja, wat zijn het? 2,5 week? 3 weken?
2: Ja. Maar ik zie u glunderen. Dit moet toch fantastisch zijn om...
3: Twee kindjes ook, hè. Een zoontje van 6 en een dochter van 4. Dus ja, het is altijd fijn om die terug te zien, hè.
2: Ik neem aan dat je ze wel regelmatig op FaceTime of zo ziet.
3: Ja, regelmatig, ja. Maar het is ook het uurverschil en zo. En de kindjes gaan naar school, dus in de weekends ook kunnen we al niet bellen. Dus dat is enkel in het weekend dat we kunnen bellen.
2: En ben jij iemand die zelf 1 keer in het jaar zo eens op bezoek gaat?
3: Ja, wij zijn al 2 keer geweest.
2: Zeg, je zus ook al zo lang niet meer gezien. Ga je traantjes krijgen als je ze ziet?
3: Meestal wel.
2: Wat is het eerste wat jullie samen gaan doen?
3: Meestal frietjes eten.
2: En jij? Heb jij zoiets van, je zei hier nu in België, ik ga met jou iets alleen doen?
3: Ja, dat gebeurt dat ik soms met haar ga shoppen of zo. Of met de kindjes vooral ook. Hè. En we gaan samen nog op vakantie naar Spanje. En zij gaat ook mee. Dus,
2: En waar woont ze juist in Amerika?
3: In Dallas.
2: Ah, in Dallas.
3: Ja.
2: En ze is wel van plan om daar te blijven?
3: Ik denk het, want ze hebben een huis gekocht. Dus ik denk het al. Dat weten we niet zeker. Hè.
2: En ze gaan met heel de familie komen. Met haar man en met haar 2 kindjes?
3: Ja. Klopt.
2: En zij kijkt er waarschijnlijk ook enorm naar uit. Je heeft ze al dingen gevraagd van, oh, ik wil dat gaan doen. Gaan we dat doen?
3: Voorlopig nog niet, maar dan zullen we dat nu wel bespreken. Eerst naar het feest van mijn ouders. Hè.
2: Ik wens jullie in ieder geval een heel fijn weerzien. Ja, moest ik hier nog zijn, zou ik ze heel graag nog eens zien.
3: Dat is goed.
2: Geniet van elkaar alvast.
3: Ja, dank je.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check

0: Vergeet het niet, hè. Straks jouw kans om een trip te scoren op onze kosten. Dikke 10 minuten en ik leg je uit wat je daarvoor moet doen.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Eerst nog zomervibes uit het verre Brazilië. Carapicho komt er zo aan.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Kom ook koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
13: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
12: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
13: En het bed kopen.
14: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
15: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
16: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
15: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
14: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
17: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
18: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
17: Ik voel me goed, ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
18: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
19: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
20: Green. Energie Rebellie.
0: Nostalgie. Ja, het is 1 voor 4. Nieuws met Simon van Elslander. De regering De Wever moet op zoek naar 7,9 miljard euro's.
21: Ja, en dat om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Volgens een voorlopig rapport van het monitoringscomité, dat door de tijd werd ingezien, valt de sanering bijna 1 miljard euro hoger uit dan de 7 miljard waar minister van Begroting Vincent van Petegem eerder van uitging. De extra tegenvaller is onder meer te wijten aan het conflict in het Midden-Oosten. Zonder extra ingrepen dreigt de Belgische schuldgraad tegen 2029 op te lopen tot 117% van het bruto binnenlands product. De Belgische Voetbalbond betwist formeel de speelgerechtigheid van de Amerikaanse spits Balogun, vlak voor de clash in de 8e finales van het WK voetbal. Gisteren draaide de FIFA de schorsing van de spits terug, maar de KBVB zegt nog steeds geen enkele toelichting of officieel document te hebben ontvangen. Omdat de Wereldvoetbalbond weigert in te gaan op Belgische informatieverzoeken, tekent de voetbalbond nu formeel protest aan. De Rode Duivels spelen komende nacht om 2 uur Belgische tijd hun WK-wedstrijd tegen de Verenigde Staten. En in het tennis, Elise Mertens heeft zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. Onze 28-jarige landgenote rekende in de 8e finales in 2 sets af met de Tsjechische Marie Buskova. De nummer 23 van de wereld trouwens. Mertens zelfs als 25ste geplaatst speelde een goede wedstrijd en maakte het na een spannende slotfase in de 2e set af op haar eerste matchpunt.
20: Nostalgie weer.
21: Droog, zonnig en ook warm vandaag. Deze namiddag halen we 26 tot 30 graden. Morgen begint met wolken, na de middag opnieuw volop zon. Maxima rond de 27 graden. Woensdag hetzelfde weer en vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
20: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
22: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
20: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buero.

doet altijd wonderen voor het humeur, zijn date met Earth, Wind & Fire. 899 in de Summertime, top 1000 hier bij Nostalgie September. Je gaat hier niet weg willen deze zomervakantie. Echt niet. De hele vakantie lang sturen wij jou naast al die fijne zomerhits ook nog eens op de leukste trips en uitstapjes hier bij Nostalgie. Dus als je niet zo heel veel reisbudget hebt deze zomer, misschien komt er toch nog wel een reisje aan voor jou, wie weet. Deze keer maak jij kans op een verrassingstrip van Europarks. Ja, je krijgt dan een vakantiehuisje voor 4 personen in een van hun mooie vakantieparken. Dus je gaat sowieso in België blijven of richting Nederland, Luxemburg of Duitsland trekken. En waar het dan effectief naartoe gaat, dat hoor je kort voor je vertrek. Een hele leuke manier vind ik om plekken te verkennen waar je anders misschien niet zo snel zou komen. Wat moet je daarvoor doen om die trip te winnen? Onze reiskar in de gaten houden. Ik laat hem heel even al eens horen. Kwestie van te weten hoe hij klinkt. Hier gaat hij. Dit is dus het geluid dat je moet onthouden in het komende uur. Onze nostalgie-reiskar. Die moet je dus spotten straks. Hoor je hem passeren in de loop van dit uur? Stuur dan reiskar in de nostalgie-app. En dan win jij, wie weet wel, die verrassingstrip richting Europarks. Het zou nog voor 5 uur moeten gebeuren, normaal gezien. Maar vergeet vooral ook niet te genieten van al dat moois in deze Summertime Top 1000. We zijn bij 898 nu. Lenny Kravitz, ietsje rustiger aan nu. It ain't over till it's over.

0: jonge Kylie Minogue. 897, I Should Be So Lucky. En lucky ben je zeker met Nacht to Nebel ook al op komst.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: 896 straks. Oh yeah.
3: I've got the cocaine running around my brain.
0: En Dillinger krijg je ook al mee van mij straks. Op 892.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
5: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: The Summertime Top 1000. 896.

Ja, lekker. Hot in Her van Nelly op 895 in de Summertime Top 1000. Ondertussen groetjes van Peter Kazie in de Nostalgie-app. Luistert mee vanuit zijn fotostudio, waar hij door maar liefst 3000 kiekjes aan het gaan is. Peter weet wat doen vandaag. Zoveel is duidelijk. Blijf ik trouwens ongelooflijk vinden hoeveel tijd en werk er zit in de job van fotograaf. Niet alleen de shoots zelf, maar ook de nabewerking van die foto's. Samen zitten met klanten. De administratie er rond ook, want die gaat zichzelf niet doen natuurlijk. Pak er iets fris bij, draai dat volume open. En dan zorg ik met plezier voor een pakje verkoeling in de muziek. We zijn bij 894 hier, Hall & Oates, Maneater.

0: Dat was hem zo net, hè. Onze nostalgie-reiskar. Het moment natuurlijk om te sturen in onze app en een van onze toffe vakantietrips te scoren deze zomer. Moet best wel even bereikbaar blijven, zodat ik jou kan opbellen met het goede nieuws, mocht het jou lukken. En dat bellen ga ik nu doen trouwens. Heel veel berichtjes die binnengekomen zijn in onze app. Maar kan maar één natuurlijk de gelukkige chanceaar zijn. En wie weet ben jij dat wel. We gaan eens kijken bij wie of waar we uitkomen.
1: Hallo, mijn Naomi.
0: Dag Naomi, jij vertrekt op verrassingsvakantie naar Europarks.
1: Fantastisch.
0: Leuk, toch?
1: Ja, fantastisch, echt waar.
0: Jij klinkt zo gelukkig, het voelt alsof je het echt ook kan gebruiken,
1: Naomi.
0: Ja,
1: ik ben ook heel gelukkig. Ja, ik kan het gebruiken, voilà.
0: Leuk. Heb je dat ooit al gedaan, Naomi, zo'n trip waarbij je bestemming nog eventjes een verrassing blijft?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben nogal een planner voor de rest, dus ik weet graag alles goed op voorhand.
0: Dan ga je
1: aanpassen, maar kijk.
0: Dan ga je in dit geval een beetje moeten leren loslaten, denk ik, Naomi. Komt dat goed?
1: Ja, dat zal wel lukken. Ja, absoluut.
0: Heel tof. Wat sowieso al vaststaat voor jou, is dat je met 4 personen mag gaan ontspannen in een Europarks vakantiehuisje, wat sowieso deugd gaat doen. Wordt dat een gezinsreisje voor jou, of wie gaat er mee?
1: Dat zal zeker een gezinsreisje worden, ja. Ik ben net mijn dochtertje gaan ophalen, en die gaan dus zeker mee. Ze zijn aan het kijken.
0: Wat leuk.
1: Ze zien dat ik blij ben, dus ze zijn al benieuwd.
0: Oh, super tof. Dat wordt een gezellig momentje aan tafel vanavond, denk ik, Naomi.
1: Ja, zeker wel. Ja, misschien ijsjes om te vieren voor iedereen.
0: Groot gelijk. Ik heb er ook 2 die op kamp zitten en die ik straks ook met een ijsje ga ophalen. Voilà, dus dat hoort erbij.
1: Exact,
0: absoluut.
1: Ja.
0: Naomi, merci om te luisteren en geniet ervan binnenkort daar in Europarks.
1: Oh, heel erg bedankt. Dat gaat zeker lukken. Dankjewel.
2: Luister en je bent op vakantie.
3: Hey Jim.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Een zonnige Michael Bublé op komst. Op 891. En maak je borst ook allemaal nat voor deze Milk Inc. 887.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo Keukens.
4: Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
6: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zonnepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
7: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
8: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
9: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
10: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, wat een ervaring.
11: Op reis naar Lanzarote. Het zal een pittige worden, denk ik. Genieten en losgaan.
8: Rebe de Bie met Petrie. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
12: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
7: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
13: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
14: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
1: De Summertime Top 1000
0: met Marcia Buarodi. Nostalgie
1: 891.

90s nostalgie met Urban Cookie Collective in de Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie met Topo 889. Jawel. En zometeen heb ik voor jou een band die we al tegengekomen zijn in onze reis rond de wereld vorige week. Recht uit Noorwegen. Waar je onder andere helemaal gelukkig wordt van een Norske wafler. Een wafeltje met fruitjam en room heb ik bijgeleerd via de vele berichtjes in de app. Maar waar naast lekkers vooral ook goede muziek in de boxen zit. Naast AHA-bannen. Madcon komt er zo aan. Pet Shop Boys op 888 hier

0: Ook in Nieuwerkerke Sint-Truiden wordt er meegeluisterd naar de leukste lijst van het moment.
1: De Summertime Top 1000.
0: Ik zie in de app dat Sandro weer zijn frietkraam heeft opengezet langs het parcours van de kermisloop daar. Ah, met deze temperaturen boven de frietketels hangen, zodat jij de lekkerste frietjes kan smullen. Alle respect, doe je goed Sandro en collega's daar in de frietkraam. Ik zal zorgen voor een beetje extra beats om die werkvlijter wat in te houden vandaag. Met niemand minder dan Reggie en Linda nu in de Summertime Top 1000. Ze vieren 30 jaar Milk Inc. dit jaar. In oktober onder andere met die twee shows in de AFAS Dome. Daar zijn ze al serieus voor aan het warm draaien ook. Op verschillende festivals en stadspleinen in ons land deze zomer. Dus een grote kans dat je hun beats al ietsje vroeger door je maag gaat voelen dreunen in openlucht ergens. Ze halen onze zonnige lijst hier met Sunrise en wel op 887.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Fertile Sharky, contra zo aan.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
6: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
7: Bus, cruise of vliegvakantie.
8: Reizen Lauwers.
7: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
8: Reizen Lauwers.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
2: Nostalgie. En zo is het al 1 voor 5. Tijd voor het nieuws met Simon van Elslanders. Ophef over de inmenging van Trump op het WK-voetbal, Simon.
12: Ja, en de Amerikaanse president Donald Trump heeft nu ook toegegeven dat hij FIFA-voorzitter Infantino heeft gecontacteerd over de rode kaart van spits Balogun. Volgens Trump vroeg hij enkel om de beslissing te herzien omdat hij het helemaal geen overtreding vond. Al ontkent hij dat hij de FIFA de wet heeft gespeld. De schorsing van de Amerikaanse topscorer werd daarop verrassend ingetrokken. De zaak zorgt voor een storm van protest over vermeende corruptie. En dat net voor de WK-clash tussen de VS en de Rode Duivels van komende nacht. De federale regering De Wever moet de komende weken op zoek naar 7,9 miljard euro om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Volgens een voorlopig rapport van het monitoringscomité, dat door de tijd werd ingezien, valt de sanering bijna een miljard euro hoger uit dan de 7 miljard waar minister van Begroting Vincent van Petegem eerder van uitging. De extra tegenvaller is onder meer te wijten aan het conflict in het Midden-Oosten. Zonder extra ingrepen dreigt de Belgische schuldgraad tegen 2029 op te lopen tot 117% van het bruto binnenlands product. En tennis. Elise Mertens heeft zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. Onze 28-jarige landgenote rekende in de achtste finales in 2 sets af met de Tsjechische Marie Buskova, de nummer 23 van de wereld. Mertens, zelf als 25ste geplaatst, speelde een goede wedstrijd en maakte het na een spannende slotfase in de tweede set af op haar eerste matchpunt.
11: Nostalgie weer.
12: Droog, zonnig en warm vandaag. Deze namiddag halen we 26 tot 30 graden. Vanavond wordt het wel wat bewolkt. Morgen begint met wolken, na de middag opnieuw volop zon. Maxima rond 27 graden. Woensdag hetzelfde weer en vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
11: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buerodi.
11: Your music, yeah. Nostalgie. 886.

op 885. Vaya con Dios, Puerto Rico in de Summertime Top 1000. Daar genieten ze momenteel van een graadje of 24 op Puerto Rico. Terwijl hier bij ons de volgende hittegolf alweer voor de deur staat. Minder heftig wel dan de vorige, lees ik. Er wordt gepraat over, tussen aanhalingstekens, slechts 32 tot 34 graden deze keer. Wat ik nog altijd wel genoeg vind om ons te doen voelen als een ingeboterd braadkipje in de oven, maar bon. We gaan weer beste vrienden worden met onze airco of ventilator. We gaan weer verkoeling willen zoeken in onze waterpretparkje of in mijn persoonlijke favoriet toch wel de koelafdeling van de Colruyt. Heerlijke plek om te vertoeven bij dit soort temperatuur. Maar geen paniek, we staan je hier bij Nostalgie bij. Met de beste muziek, af en toe een beetje extra verfrissing in de muziek. We zijn bij 884, Uncle Rod en Tante Tina.

0: Wat een topper op 883.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Dit wordt leuk. On the beat, BB&Q band. En 880 is ook niet mis anders. Steppenwolf, ook al onderweg in jouw summertime top 1000 straks.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
11: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
12: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
11: Echt?
12: Echt waar?
10: Makri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makri.be. Nu zolder bij Makri.
13: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
14: Hela, dat is toch met pingpongballen?
13: Ja, en dan?
14: Ja, geen bal had je gezegd.
13: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
14: Goeie bal.
13: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
2: De Summertime.
1: De Summertime.
2: Top 1000.
1: Nostalgie.
2: 883.

0: Senza, Una Donna van Zucchero en Paul Young, 882. Summertime.
1: Top 1000.
0: Ondertussen stuurt Patrick Moers nog een pronostiekje door voor komende nacht. USA, België, 2-6. De conclusie van Patrick. Trump en Infantino mogen hun twee doelpunten gerust hebben, maar wij gaan dat winnen. Als ik zo terugkijk, zat Patrick er eigenlijk de voorbije matchen nooit ver af met zijn voorspellingen. Dus ja, laat ons hopen dat het ook echt zo'n feestje wordt, want mijn slaap is mij dierbaar. Jongens, toch? Of jij nu ook mee opstaat voor de match of niet, vannacht, goede vibes zijn altijd welkom. En die zijn er in overvloed bij Natasha Bedingfield hier. Unwritten, 881.

maar weinig beelden zo iconisch als Peter Fonda en Dennis Hopper in een Easy Rider, cruisend op hun choppers over de Amerikaanse highways. Lekker oververhitte gitaarriff net van Steppenwolf, Born to be Wild, 880 in jouw Summertime Top 1000. Ook dat is zomergevoel. Maar een aanstekelijke zonnige Alan Theo is dat ook zeker wel een plekje hoger. No olvidarás.

0: zal ik jou straks nog rap even meegeven bij wie van mijn lieve collega's je moet zijn om de mobiloomtrip van je leven te scoren.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Kom in orde. Eerst langs Donna Summer, zometeen op 878. En LaBelle krijg je nog voor 6 uur. 875.
3: En daar zijn we.
2: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
6: Lenen bij Leeman.
7: Zeg Harry, wat zit hier nou op haar horloge te zien?
8: Ja, wacht dan even, Suzy.
7: Oeh, wacht even.
8: Nog een minuutje.
7: En wat is er dan?
8: Ah, wel... Dat kan ik last minute ons raas boeken.
7: Mooi, Harry, toch.
9: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
12: Dit is het verhaal van Limburg.
13: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
12: Van mijn familie.
14: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
12: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
15: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
16: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Marcia Buarodi.
2: 878.

om eventjes te antwoorden op de vele berichtjes in de Nostalgie-app. Voor vandaag is onze reiskar jammer genoeg leeg. Voorlopig, want morgen zitten er gewoon weer nieuwe trips in om te winnen bij Sean en mij. Dus komt zeker goed, kansen genoeg deze zomer om jouw reisje te scoren. Maar tune zeker ook eens in als je wilt bij mijn lieve, grappige collega Kim Muilaert. Want zij heeft voor jou een weekje op pad kunnen regelen met een D-car mobiloom. Zo'n soort vakantie waarbij je 's morgens beslist waar je ontbijt, 's middags waar je stopt en 's avonds waar je slaapt. Geen incheckbalies, geen haast, maar pure vrijheid op wielen. Hoe zalig is dat? Morgen vroeg kun je gewoon weer meespelen trouwens voor een finale plekje tussen 6 en 9 hier bij Nostalgie. Nou, Guus Meeuwis doet zijn trips dan weer liever met een ander vervoersmiddel, heb ik van horen zeggen. Per spoor, recht naar zijn lief. 876 in de Summertime Top 1000.

Miranda Adriaanse is content in de Nostalgie-app. Joehoe, per spoor. Groetjes aan alle collega's van de NMBS. Wat een plezierige plaat ook, hè. Om dag 1 van de Summertime Top 1000 mee af te ronden. Bijna, want je hebt er eigenlijk nog eentje te goed van mij voor ik jou verder de avond instuur met de grootste hits hier bij Nostalgie. De beste knallers in dat laatste stukje van de file of voorbij je barbecue zometeen. Nummertje 875, de Kitschie Kitschie Ja Ja Tata's van Labelle. Ik had ze jou daar straks beloofd. We gaan er werk van maken ook zeker. Laat je gaan, Lady.

0: beste luisteraar. Zie jij de bomen al door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie-rebellie.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
6: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
7: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
6: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
7: Die van de buren.
6: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
7: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
6: Nee, één adres.
8: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
9: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
9: Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
11: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
12: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
13: Dorso. Ergonomisch slapen.
14: Goedenavond, ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van 1 voor 6. Een ophef over inmenging van Trump op het WK voetbal. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toegegeven dat hij FIFA-voorzitter Infantino heeft gecontacteerd over de rode kaart van spits Balogun. Volgens Trump vroeg hij enkel om de beslissing te herzien omdat hij het helemaal geen overtreding vond. Al ontkent hij dat hij de FIFA de wet heeft gespeld. De schorsing van de Amerikaanse topscorer werd daarop verrassend ingetrokken. De zaak zorgt voor een storm van protest over vermeende corruptie. En dat net voor de WK-clash tussen de VS en de Rode Duivels van komende nacht. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om de bosbranden te bestrijden. Beide landen hebben het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming geactiveerd door de aanhoudende hittegolf en het extreme brandrisico. Voor de regio rond het Franse Perpignan, waar al 4600 hectare in de as ligt en 10.000 inwoners geëvacueerd zijn, worden 4 blusvliegtuigen ingezet. En Portugal krijgt via de EU extra bijstand van vliegtuigen en grondtroepen uit Spanje en Italië. En wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de eerste Pyreneeënrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen en ook de gele trui gepakt. In een loodzware en snikhete etappe met bijna 4000 hoogtemeters controleerde zijn ploeg de vroege vlucht, waarin de jonge Belg Vlad van Mechelen indruk maakte. Pogacar toonde zich na een perfecte lead-out oppermachtig in de sprint. Vingegaard werd tweede, Evenepoel kraakte in de slotfase en werd achtste.
3: Nostalgie weer.
14: Droog, zonnig en ook warm vandaag. Vanavond wordt het wel wat bewolkt. Morgen begint met wolken, na de middag opnieuw volop zon. Maxima rond de 27 graden. Woensdag hetzelfde weer en vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
5: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
4: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
5: en het bed kopen.
6: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
7: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
6: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
9: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.

Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
2: Dat wil ik ook.
0: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
3: Dorso, ergonomisch slapen.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Green. Energie Rebellie.
6: Goedenavond, ik ben Simon van Elsander. Dit is het nieuws van 1 voor 7. En het beroep tegen de intrekking van de rode kaart van Balogun is onontvankelijk verklaard. De Amerikaanse topspits is daardoor definitief inzetbaar in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels van komende nacht. De FIFA deelde enkel de beslissing mee en maakte geen verdere motivering bekend. De Belgische Voetbalbond heeft nu 10 dagen de tijd om die motivering officieel op te vragen. Zowel president Trump als FIFA-baas Infantino bevestigden intussen dat ze telefonisch contact hebben gehad over de rode kaart. Al houdt Infantino vol dat de tuchtcommissie volledig autonoom heeft beslist. Een 25-jarige Belgische toerist is gisteren ternauwernood uit het water gered nadat hij bijna verdronk in het meer van Gérardmer in de Franse Vogezen. De jonge man wilde samen met 3 vrienden nog snel een duik nemen voor ze aan boord zouden gaan van een gehuurde elektrische boot, maar verdween plotseling onder water. De Belg was buiten bewustzijn toen de hulpdiensten arriveerden en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn huidige toestand is nog onduidelijk. In wielrennen, Arnaud Demy heeft na een lange lijdensweg opgegeven in de Ronde van Frankrijk. Dat gebeurde tijdens de 3e etappe. Die werd gewonnen door Tadej Pogacar. De 24-jarige sprinter van Lotto Intermarché moest in de Pyreneeënrit al na 10 kilometer lossen en gaf in de finale met 40 minuten achterstand op. Demy sukkelde, net als eerder in de Giro, met de naweeën van plotse maagklachten. Door zijn opgave blijven er nog 30 Belgen over in deze Tour.
5: Nostalgie weer.
6: Vanavond meer wolken, blijft wel droog en warm. Morgen begint met wolken, na de middag opnieuw volop zon. Maxima rond de 27 graden. Woensdag hetzelfde weer. En vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Play Kinepolis presenteert... De ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
5: Hela, dat is toch met pingpongballen?
4: Ja, en dan?
5: Ja, geen bal had gezegd.
4: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
5: Goeie bal.
4: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
6: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
7: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
8: Reizen Lauwers.
7: Reis door ons hele aanbod op lauwers.nl.

0: toch een schone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De vijf beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedenavond. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel is onder controle. Dat zegt Walter Drieuw van de brandweer. Ze blijven daar wel nog een tijdje nablussen.
8: De brand is ontstaan in een technische ruimte onder het dak. Er waren geen werknemers meer aanwezig op het ogenblik van de brand. En zijn er gelukkig geen gekwetsten te betreuren. En het museum is leeg, dus is er ook geen schade aan eventuele kunstwerken. De technische ruimte is wel vernield. Dus dat zal wel een beetje werk vragen om dat op te knappen.
7: Het Kanaalmuseum moet eind november af zijn. De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard extra besparen om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
9: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg, maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
7: Nu vrijdag komen de topministers samen over het rapport. De FIFA heeft de klacht van de Belgische voetbalbond KBVB tegen de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien van tafel geveegd, zoals ze eerder vandaag ook al aangekondigd hadden. Balogun kan komende nacht dus gewoon meespelen met de VS in de achtste finales op het WK tegen onze Rode Duivels. De KBVB laat wel weten dat het de speelgerechtigheid van Balogun betwist. Daardoor blijven alle verdere stappen nog mogelijk. Een heldere avond en nacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden. Ook woensdag en daarna blijft het zonnig en het wordt nog wat warmer.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard euro extra besparen om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg. Maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
1: Nu vrijdag komen de topministers samen over dat rapport. Op het strand van Middelkerke is een man van 77 overleden in een onbewaakte zone. Toen ze hem vonden, probeerde de hulpdienst hem nog te redden, maar dat lukte niet meer. Het is niet duidelijk of de man in de problemen kwam in het water of op het strand stierf. Het parket onderzoekt dat nog. Ook FIFA-baas Infantino bevestigt dat hij met de Amerikaanse president Trump gebeld heeft over de rode kaart en de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat zegt hij op X. Maar volgens Infantino had Trump geen enkele invloed op die beslissing en was het een onafhankelijke commissie van de FIFA die de knoop doorhakte. We krijgen een vrij heldere avond en nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Onze Rode Duivels spelen hun 8e finale op het WK straks tegen de VS onder voorbehoud. Als de Amerikanen spitsvolleren Balogun laten meedoen en we verliezen, dan zal onze voetbalbond een officiële klacht indienen bij de FIFA. Als België dan gelijk krijgt, kunnen ze een schadevergoeding eisen. Balogun was eigenlijk geschorst door zijn rode kaart in de vorige ronde, maar de FIFA draait dat terug zonder uitleg. De KBVB diende een klacht in, maar die werd verworpen. De bond blijft er wel bij dat Balogun niet mag meespelen en hebben dat officieel laten weten. Zo kunnen ze later dus nog stappen zetten. Ook in de VS leeft de discussie. De meeste Amerikanen zijn vooral blij dat hun team straks op zijn sterk staat tegen onze duivels. Maar zij die meer van voetbal kennen, noemen de interventie van president Trump en de beslissing van de FIFA schadelijk voor de sport. En het gaat verder, zegt Amerika-correspondente Grete Keijzer.
2: Je kan je verder vragen stellen en dat lees ik hier in de pers.

0: Onder president Trump worden ook de Olympische Spelen hier in de Verenigde Staten georganiseerd. Zal de president zich daar ook mee gaan moeien? Zullen ze ook daar zulke interventies krijgen? Het stemt allemaal niet tot heel veel optimisme.
1: De Amerikanen zullen de wedstrijd tussen de VS en onze duivel straks massaal volgen. Trump rekent op 50 à 60 miljoen tv-kijkers. Ook FIFA-baas Infantino heeft intussen gereageerd op X. Hij schrijft dat president Trump geen enkele invloed gehad heeft op de beslissing om de schorsing van Belgen terug te draaien. Infantino benadrukt dat zulke beslissingen genomen worden door een onafhankelijke commissie en dat dat belangrijk is voor de geloofwaardigheid en de integriteit van het voetbal. Ander nieuws dan. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, dat zegt de brandweer. Wat er dan precies fout ging, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden. De schade moeten ze nog opmeten. Tijdens Rock Werchter zijn 128 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Dat meldt het parket van Leuven. De meeste betaalden een onmiddellijke schikking op de wei. Daarnaast zijn 12 bestuurders hun rijbewijs kwijt omdat ze te veel hadden gedronken. En 4 mensen hadden een mes op zak. Zij kregen een PV of een boete. Nintendo gaat vanaf februari volgend jaar geen originele Switch-consoles meer verkopen in Europa. Dat maken ze zelf bekend. Er gelden vanaf dan nieuwe Europese regels voor batterijen. Die moet je makkelijker kunnen vervangen. Voor die oude consoles wil Nintendo geen aanpassingen doen. Je kan ze wel blijven gebruiken. Voor de nieuwe doen ze dat wel. Vrij helder vannacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. En dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt ook warmer tot 33 graden vanaf donderdag.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...